Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 6 uur een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetisch patiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar heel wat patiënten weten niet dat ze dat na hun diagnose zelf moeten regelen, zegt Stef Willems van Vias.
1: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Hè. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
0: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan bij een ongeval problemen krijgen, bijvoorbeeld met de verzekering. Aan de rand van het natuurgebied De Hoge Venen mochten enkele inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur terug naar huis. Zaterdagochtend werden ze nog geëvacueerd door de brandweer, door de grote natuurbrand. Die brand is nog altijd niet volledig onder controle en er hangt nog veel rook. Daarom wil nog niet iedereen naar huis, vertelt collega Bram van de Putte, die met een Vlaamse vrouw kon praten in het opvangcentrum.
2: Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: Het vuur heeft al ruim 3000 hectare natuur verwoest. Het zal tientallen jaren duren voordat een beetje is hersteld. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn gisteravond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en een koppel aan boord van een privéhelikopter. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. En op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
3: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. En, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem.

0: него. Zeven uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Niet alle diabetespatiënten weten dat ze verplicht een aangepast rijbewijs moeten aanvragen. En we gaan live naar de Hoge Venen voor een laatste stand van zaken over de natuurbrand. De Diabetesliga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetespatiënten om niet te rijden zonder een aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Heel wat patiënten weten niet dat ze dat na hun diagnose zelf moeten regelen, zegt Stef Willems van Vias.
1: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
0: Bij mensen met diabetes kan de bloedsuikerspiegel schommelen en dat kan gevaarlijk zijn achter het stuur. Dat weet ook Chris de Vuist. Hij heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en controleert zijn bloed telkens goed voordat hij in een auto stapt. Maar ook hij is dat alles vergeten.
2: Ik heb het wel al meegemaakt dat je zo bij een drukke dag of een stressvolle dag dat je even vergeet eigenlijk te controleren en tijdens het rijden dat je dan vaststelt van oei, ik krijg hier een zweterig gevoel, ik begin hier te trillen. En ja, dan leid je wel aan concentratieverlies en laat dat nu juist een symptoom zijn dat je niet wil hebben wanneer je met de wagen in het verkeer bent.
0: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan problemen krijgen met bijvoorbeeld de verzekeringen bij een verkeersongeval. In België zijn er ongeveer 1 miljoen diabetespatiënten. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amory de Mulder, jij bent in een brandweercommandopost op dit moment. Wat is de laatste update daar?
3: Ja, ik heb hier zo net kunnen spreken met de crisiswoordvoerder en die spreekt inderdaad van verschillende heropflakkeringen vannacht. En dus moet de brandweer constant aanwezig blijven op het terrein, omdat de brand ondertussen ook in de grond zit. De cruciale zone die blijft in het noordoosten. Daar kan de brandweer in bepaalde delen van het veengebied niet op het terrein. En hadden ze gisteren gehoopt op de blushelikopters en vliegtuigen, maar die zijn pas heel laat kunnen gaan vliegen door het weer. En ook vandaag zit dat weer niet mee. Er staat een westenwind richting de Duitse grens en het risico dat het vuur overslaat op de dennenbossen is te groot. En dus gaan ze niet wachten op de helikopters, maar komen er al 60 Duitse brandweerlieden meehelpen om de grond af te graven en zo mee te vermijden dat het vuur zich daar uitbreidt. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
0: Hopelijk snel wel. Dankjewel, Amory. De 60 dagen die de Verenigde Staten en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn verstreken en dat zonder een akkoord. Roel Pennemans, is er nog kans op een doorbraak?
4: Daar ziet het in elk geval nu niet naar uit. Om te beginnen even terug in de tijd, naar 18 juni, naar

0: door onbekenden. De standpunten zijn in die 60 dagen dus helemaal niet dichter bij elkaar gekomen. De situatie lijkt onveranderd muurvast te zitten.
1: Dankjewel voor je uitleg, Roel. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. De Red Lions spelen hun laatste groepswedstrijd morgen tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Middenvelder Victor Wenier maakt zich geen zorgen en gelooft dat ons land zich zal plaatsen voor die volgende ronde.
2: Dat is wel moeilijk, maar morgen is een andere dag, dus... We hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen. En daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
1: En een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was de derde hoogste functionaris bij de Wereldvoetbalbond. Maar de voorbije weken had hij openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Lamour verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen geschrapt. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon achter het stuur. Diabetespatiënten moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medische controle. Ze moeten dat zelf opvolgen, maar niet alle patiënten met suikerziekte weten dat. Ze riskeren een boete of problemen met hun verzekering. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 18 augustus en als u dacht, gewoon weer een doodgewone dinsdag, wel nee. Want ik heb net ontdekt, het is vandaag internationale Never Give Up Day. Dus wat het ook is, dat laatste hoofdstuk, die wasmand die maar niet leeg raakt of die plant die u al maanden in leven probeert te houden, geef niet op. Of toch niet vandaag.

Johann Sebastian Bach. Voor hem was het elke dag Never Give Up Day. En dit waren twee delen uit zijn vijfde klavecimbalconcerto met de Franse klavecinist Jean Rondeau. En wij geven ook niet op, want wij gaan al de hele zomer op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Onze hidden gems, die verzamelen we allemaal op één grote kaart. En Ella Michiels, die heeft zometeen voor ons ook nog een tip.

0: Recercade a secundo sobre el pasamezzo moderno. Ja, de titel is bijna langer dan het werk zelf. Het was muziek van Diego Ortiz met fluitist Joris van Goetem en clavecinist Ewald de Meijeren.
1: Hidden Gems.
0: Het weer deze week ziet er iets minder goed uit, maar geen paniek. Onze Hidden Gems kaart is ook volledig regenbestendig, want naast veel tuinen en bossen staan er ook heel wat musea, kerken en andere plekken met een dak op. Alleen voor de Hidden Gem van Ella Michiels wachten misschien toch best even tot het droog is. We zitten dus midden in de planten. En het is ook niet groot waar we zijn. Er staat één bankje waar we zouden kunnen zitten samen. En we kunnen kijken naar de planten en ruiken aan de kruiden. Mijn hidden gem, of mijn verborgen pareltje, is een kruidentuintje in het Stadsmuseum van Aalst. Als we al in het kruidentuintje zijn, dan zien we rondom ons echt allemaal plantjes en kruidjes. Nieskruid bijvoorbeeld, maar er staan ook hele mooie vijgenbomen bijvoorbeeld. En er zijn ook verschillende plantjes om aan te voelen. Sommige zijn blijkbaar giftig, dus daar moet je afblijven. Maar het is wel een beleving, ja. Mijn papa is stadsgids in Aalst en ik had hem gevraagd: papa, leer mij eens een plekje kennen waar ik nog nooit geweest ben. En hij gokte juist en nam mij dus mee naar het Stadsmuseum. Het Gasthuis heet dat. En daar was ik natuurlijk wel al geweest, maar nog nooit in dat tuintje. En daar zit een heel rijke geschiedenis achter en ik ben zo blij dat ik dat nu heb leren kennen. Papa gaf mij de tip om er eens te komen onder de middag en er mijn boterhammetjes op te eten. En hij zei dat hij dat zelf soms doet, iets wat ik ook niet over hem wist. En dat idee vind ik nu zo mooi, dat ik echt, van zodra ik dus terug in Aalst ben, heel graag dat eens wil gaan toepassen. Ja. Klinkt als een prachtige plek om je boterhammen op te eten. De Hidden Gem van Ella Michiels en toch ook een klein beetje die van haar papa. En laat ons zeker weten als u ook zo'n bijzondere plek kent, dan zetten we die mee op onze ontdekkingskaart. Die vindt u nog altijd terug op VRT Max.

Lucas Blondeel met een impromptu van Franz Schubert. Een lied was genoeg om de Italiaanse componist Tommaso Giordani wereldberoemd te maken, Caro Mio Ben. Maar hij schreef nog veel meer, zoals dit fluitkwartet. En dit is nog het eerste deel tot aan het nieuws van 7:30.

0: Het Franse barokensemble L'Astré in het zesde fluitkwartet van Tommaso Giordani. En het is 7:30. Sophie Verbrugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, vooraan in het nieuws deze ochtend een waarschuwing voor diabetespatiënten.
1: Ja, mensen met suikerziekte moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medische controle. Maar er zijn toch nog veel diabetespatiënten die dat vergeten of niet goed weten. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias brengen de regel daarom vandaag nog eens onder de aandacht. Het is belangrijk om in orde te zijn, anders riskeer je een boete of problemen met je verzekering. De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn ook voorbij zonder dat er een doorbraak is. De zeestraat van Hormuz blijft dus geblokkeerd. Iran eist controle over die belangrijke handelsroute, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en ook een schadevergoeding. De VS weigert dat. En op het WK hockey in Waver hebben de Belgische hockeymannen hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. Morgen spelen de Red Lions nog tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: De krantencommentaren.
3: Hittegolven en veenbranden domineren het nieuws, maar politiek blijft het opvallend stil. Bart Brinkman schrijft in de Standaard dat de realiteit het beleid al lang voorbij is gesneld en dat de verantwoordelijkheid te versnipperd ligt om echt te bewegen. Andere geopolitieke en economische crisissen hebben het klimaat naar de achtergrond geduwd. Wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat blootstelling aan extreem weer niet leidt tot meer steun voor klimaatbeleid. Mensen zien het eerder als een losstaand ongeluk en ze geloven niet in de maatregelen. Pas als veel kiezers dat wel doen, kunnen politici niet langer verstoppertje spelen. België is niet voorbereid op de nieuwe realiteit van klimaatverstoring, dat schrijft Bart Eekhout in De Morgen naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen. Aan waarschuwingen was er geen gebrek. Vorig jaar lag er al een uitvoerig rapport klaar met 28 prioritaire risico's. Maar alle centrumpartijen hebben stilzwijgend ingestemd dat klimaatweerbaarheid nog even kon wachten. Eekhout schrijft dat het hem niet zal verbazen dat straks weer klinkt dat klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar moet zijn en er dus niets moet gebeuren. Goede klimaatadaptatie vergt grote investeringen, maar die rekening wordt te vaak vooruitgeschoven. De brand in de Hoge Venen woedt al 4 dagen en is nog lang niet onder controle. In het Belang van Limburg schrijft Adriaan Kartuivels over de controverse rond de enige blusvliegtuigen van ons land. Die toestellen zijn niet van de Belgische staat, maar van een privébedrijf en ze vliegen momenteel in Turkije rond. De brand maakt politici zenuwachtig. Sommigen weerstaan de verleiding van holle slogans en steekvlampolitiek moeilijk. Voorgaande regeringen lieten na te investeren in luchtbluscapaciteit. En de brandweer zegt zelf niet gewapend te zijn tegen grote branden zoals deze. Laat deze brand dus maar een wake-up call zijn, besluit Kartuivels. Partijen die zeggen dat je moet kiezen tussen blusvliegtuigen of gevechtsvliegtuigen bespelen de burger met een vals dilemma. Dat lezen we bij Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Militaire veiligheid en klimaatontwrichting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Terwijl burgers zich afvragen waar ons legertje klimaatministers uithangt, staan militairen mee te strijden tegen het vuur. Toch zijn er ook kritische vragen. Investeren we bij dure defensieaankopen wel genoeg in materieel dat zowel bij een militair conflict als bij een bosbrand bruikbaar is? Zolang we dat niet doen, kunnen we alleen maar nablussen. In de Gazet van Antwerpen zet Christophe Willox de recente beleidsfouten van Donald Trump op een rij. Sinds de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn de olieprijzen gestegen, is de wereldhandel belemmerd en zijn de Amerikaanse raketvoorraden fors geslonken. Trump dreigde ook bondgenoot Oman te bombarderen, zette militaire oefeningen met Zuid-Korea op een laag pitje en moet nu illegaal geïnde invoertarieven terugbetalen aan bedrijven. 3 op de 5 Amerikanen keuren zijn beleid af, maar niets wijst erop dat hij niet blijft zitten tot 2028. Voor Europa zit er maar 1 ding op: zo onafhankelijk mogelijk worden van de VS, economisch en militair. Trumps buitenlandbeleid is gevaarlijk kortzichtig. Dat vindt ook Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. Hij schroeft zijn steun aan Zuid-Korea terug omdat Seoul niet hielp in de oorlog met Iran. NAVO-bondgenoten worden bevraagd over hun loyaliteit aan de VS en aan Trump persoonlijk. Intussen zit de zelfverklaarde vredespresident vast in een uitzichtloze oorlog. Gijsels vraagt zich af waarom Europa nog Amerikaans militair materiaal zou kopen. Het is het allerbeste, maar peperduur. En je krijgt er duidelijk geen zeeengte mee open. Ooit doen de Amerikanen weer wat minder hysterisch. Misschien valt er dan weer te praten. Maar waarom zouden we dat risico lopen? Iets anders bij Erik Tsjartjik in De Tijd. Brussels Airport beleeft zijn drukste zomer in jaren, maar de wachtrijen aan de paspoortcontroles zijn een domper. Het nieuwe Europese grenscontrolesysteem EES zou de oorzaak zijn, maar dat is een te makkelijk excuus. Het echte probleem is het personeelstekort bij de luchtvaartpolitie en het gebrek aan controleposten. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin huurde een consultant in, maar het is onduidelijk wat die de afgelopen weken deed. Brussels Airport is de belangrijkste toegangspoort tot ons land. De succescijfers mogen geen reden zijn om bij de pakken neer te zitten. Het is dinsdag 18 augustus, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

klonk soms bijna een beetje als John Williams, maar het was geen filmmuziek, maar wel de ouverture uit de opera Ruslan en Ludmila van Michail Glinka door BBC Philharmonic. En deze componist was nog een leerling van Max Bruch, Edward Künneke. Al koos hij uiteindelijk wel een heel andere weg dan zijn leraars. Geen grote orkestwerken, maar vooral operettes. En dit is een aria uit zijn grootste hit, Der Wetter aus Dingstal.

stralende maan. Al mijn verlangens en al mijn twijfels, alleen aan jou vertrouw ik ze toe. Stralender mond, een aria van Edward Künneke uit zijn operette Der Vetter aus Dingsda, gezongen door sopraan Diana Damrau. En deze muzikante noemt zichzelf op Instagram halftijds pianist, halftijds kluizenaar. Al weet ik niet goed hoe ze die twee combineert, want ze reist de hele wereld rond om concerten te geven. Alleen of met haar broers en zussen, want ze komt uit misschien wel de muzikaalste familie van heel Engeland. Isata Kenny Mason.

Pianiste en zelfverklaard kluizenaar Isata Kenny Mason met het tweede scherzo van Clara Schumann. En dit is nog een ander scherzo voor fluit en piano van de Franse componiste Clémence de Grandval.

Juliette Hurel en Hélène Couvert met het scherzo uit de suite voor fluit en piano van Clémence de Grandval. En niet in Parijs, ook niet in Londen of Amsterdam, maar in Essen in Duitsland loopt misschien wel de tentoonstelling van deze zomer. Ich, Gustave Courbet. En collega Sarah de Brooy is voor ons gaan kijken, dus zij komt er zo meteen alles over vertellen.

0: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Niet alle diabetespatiënten weten dat ze verplicht een aangepast rijbewijs moeten aanvragen. En in de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. De natuurbrand blijft heropflakkeren. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen mensen met suikerziekte om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel wat patiënten dat niet weten en dat heeft gevolgen, zegt Stef Willems van Vias.
1: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
0: Bij mensen met diabetes kan de bloedsuikerspiegel schommelen en dat is gevaarlijk achter het stuur, want patiënten kunnen beginnen beven, zweten of krijgen hartkloppingen. Chris de Vuist heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en raadt patiënten aan om hun bloedwaarde goed te controleren voor ze een auto besturen.
2: Ik heb daarvoor een sensor op mijn arm, zodat ik continu kan aflezen op mijn smartphone wat de waarde is eigenlijk van de hoeveelheid suiker in mijn bloed. Kom ik te hoog bijvoorbeeld, ja, dan kan ik snel corrigeren met insuline. Kom ik te laag, dan kan ik snel corrigeren ook met suikers. Ik heb altijd druivensuiker bij de hand, zit altijd in mijn wagen. Of koekjes eigenlijk, spaar ik op en bewaar ik ook in de wagen, dat ik in dergelijke gevallen altijd heel snel kan toedienen.
0: In België zijn er ongeveer 1 miljoen diabetespatiënten. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen, omdat de natuurbrand op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amorie de Mulder is in een brandweercommandopost om te horen wat nu juist het probleem is.
3: Wissel van de wacht hier bij de brandweer. De nachtploeg ligt uitgeteld tegen een struik, hun uniform zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. Crisiswoordvoerder Nicolas Jernot.
4: On aura sans doute aussi un vent venant de l'ouest, donc poussant vers l'Allemagne, qui sera plus fort.
3: En dat weer zit dus niet mee. De wind rukt op richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Ze moeten absoluut vermijden dat het vuur daarop overslaat.
4: On va avoir un renfort de pompiers allemands. Sur cette ligne est, on va monter jusqu'à 60 pompiers allemands.
3: 60 Duitse brandweerlieden schieten vandaag daarom te hulp in die noordoostelijke zone om de grond af te graven in de hoop dat de blushelikopters vandaag wat vroeger kunnen opstijgen dan gisteren. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
0: De 60 dagen die de Verenigde Staten en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn verstreken en dat zonder een akkoord. Roel Pennemans, is er nog een kans op een doorbraak?
5: Daar ziet het nu in elk geval niet naar uit. Om te beginnen even terug in de tijd, naar 18 juni, naar Versailles in Frankrijk. Daar zette de Amerikaanse president Trump toen zijn handtekening onder een memorandum, een principesakkoord met Iran. De partijen kregen toen 60 dagen de tijd om het staakt het vuren om te zetten in een echte vrede, om te onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma en om de straat van Hormuz opnieuw open te krijgen voor de scheepvaart. Maar al snel bleek dat akkoord enkel op papier iets te betekenen, want zowel de VS als Iran hebben de militaire aanvallen uitgevoerd. In die tijd, de straat van Hormuz blijft ook grotendeels geblokkeerd en enkele schepen die erdoor zijn gevaren zijn ook al aangevallen. Vannacht is trouwens nog een schip beschadigd geraakt bij een aanval door onbekenden.

0: niet het probleem vandaag. Ik denk dat we fier mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Morgen speelt de Red Lions hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu tweede. En een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was als operationeel directeur de derde hoogste functionaris bij de Wereldvoetbalbond. Armin de Muit, waarom is Lamour nu ontslagen?
2: Sophie, dat heeft alles te maken met de forse kritiek die hij had op FIFA en vooral op voorzitter Gianni Infantino, iemand waar hij trouwens lang een goede band mee had. Maar eind vorige maand zei Lamour dat het plan van FIFA om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders het idee was van één man en dat het FIFA-bestuur misleid werd. Dat plan is intussen na alle kritiek geschrapt, maar het is wel waarschijnlijk de reden voor Lamour zijn ontslag.
1: Ja, Armin, de discussie over topman Gianni Infantino die blijft zomaar duren.
2: Dat kan je wel zeggen. Vorige week nog schreven de continentale voetbalbonden van Europa, de UEFA, die van Noord- en Midden-Amerika en van Azië samen een brief. Daarin zetten ze Infantino onder druk om af te treden, omdat het vertrouwen in hem is gebroken. Volgend jaar in maart zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij FIFA. Daar stemmen de 211 aangesloten landen. Infantino is voorlopig de enige kandidaat, maar verschillende bonden, zoals die van Wales en Nieuw-Zeeland, die hebben intussen al de steun voor Infantino ingetrokken.
1: Dankjewel, Armin. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon achter het stuur. Diabetespatiënten moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na een medische controle. Ze moeten dat zelf opvolgen, maar niet alle patiënten met suikerziekte weten dat. Zij riskeren een boete of problemen met hun verzekering. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sacha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Espresso met Clara de Dekker.
4: Goedemorgen. Al de hele zomer blijven we hier bij Clara dicht bij huis met onze hidden gems. Mooie plekken die soms verrassend dichtbij liggen. Maar voor de tentoonstelling van deze zomer moeten we misschien toch even de grens over naar Essen in Duitsland. Daar loopt Gustave Courbet, een grote retrospectieve van de Franse kunstenaar. En of het de lange rit waard is, dat vraag ik zo meteen aan collega Sarah de Broei.

Bartolt Kuiken en La Petite Bande in het tweede fluitconcerto van Mozart. En liefde maakt blind, maar in West Side Story wel heel blind. Want zelfs nadat Maria ontdekt dat Tony haar broer heeft vermoord, blijft ze overtuigd van haar liefde voor hem. Ik heb een liefde en die is alles wat ik nodig heb. Goed of fout, ik kan er niet aan ontsnappen.

0: Altijd fijn om haar stem nog eens te horen. Jodie de Vos als Maria met I Have a Love van Leonard Bernstein. Espresso. In Essen, in Duitsland, loopt momenteel een grote expo rond de Franse kunstenaar Gustave Courbet. Ich, Gustave Courbet, Maler und Rebel, schilders en rebel. En Sarah de Broe, jij bent voor ons helemaal naar daar gegaan, naar het museum Folkwang. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Karen.
0: Ja, Sarah. Sorry. Geen probleem. Niet de eerste keer dat dat gebeurt. Als ik aan Courbet denk, dan denk ik meteen aan één schilderij. L'Origine du Monde. Een naakte vrouw frontaal tussen de benen. Hangt dat werk ook op de expo?
1: Ja, inderdaad. Ik was wel verrast dat het Musée d'Orsay bereid was om toch wel dit iconische werk uit zijn collectie uit te lenen.
0: Mm-hmm.
1: En Courbet schilderde dit in 1866 voor de Ottomaanse diplomaat Khalil Bey, die in Parijs woonde en die erotische kunst verzamelde.
0: Ja, erotisch, dat mogen we ook wel misschien zeggen van het schilderij. We zien een naakte vrouw zonder hoofd met haar benen open, hè?
1: Ja, het is een naakte vrouwentorso, zeg maar. En je kijkt eigenlijk een beetje tussen haar benen door naar boven. recht op de vulva, zeg maar. En een flinke bos schaamhaar daarboven.
0: Ja, mogen we wel zeggen.
1: En het is niet alleen het onderwerp en het perspectief van dit werk dat vandaag nog altijd verbluft als je voor dat schilderij staat, maar ook hoe Courbet dit geschilderd heeft. Hij heeft eigenlijk die vrouw geschilderd in een vrij koel licht. En het lichaam ligt eigenlijk in een diagonaal over mm-hmm. het schildersvlak op een wit laken. En eigenlijk ga je vanzelf met jouw blik over dat lichaam glijden, wat natuurlijk ook een erotiserend effect genereert. En hij heeft ook die huid zo echt, zo natuurgetrouw geschilderd. Die is echt dooraderd. Dat is geen porseleinen, venusachtig popje zonder schaamhaar. Nee, dat is een echt
0: vrouwenlichaam. Ja.
1: Ja, en dat is ook natuurlijk de opvatting van Courbet over schilderkunst. Hij staat geboekstaafd als iemand die de schilderkunst terug wou verankeren in de werkelijkheid. Hij staat geboekstaafd als realist.
0: Was hij dan ook een rebel? Want ja, de tentoonstelling heet Maler und Rebel.
1: Ja, inderdaad, omdat in zijn tijd waren eigenlijk de regels nogal verstart, omdat heel veel kunstenaars een opleiding volgden aan de academie, waar alles volgens regeltjes gebeurde. Landschapsschilderkunst gebeurde volgens regels. Dat deed Courbet niet. Hè. Die ging zijn eigen geboortestreek, waar hij verzot op was, schilderen. De landschappen rond Ornon, dat is in Franche-Comté, de regio in Frankrijk die tegen Zwitserland aan ligt. En hij trok eigenlijk met zijn ezeltje Jérôme in het landschap. Hij liet soms zelfs de ezel kiezen waar hij halt zou houden. En dan,
0: dus zijn ezel besliste waar hij zijn ezel zou zetten.
1: Ja, ik heb dat gelezen in de catalogus, dat hij het soms aan de willekeur van de ezel overliet. En dan haalde hij zijn schildersezel van zijn ezel en de verf. En hij begon gewoon het landschap te schilderen zoals het zich aan hem voordeed. Dus hij schilderde naar de natuur. Hij schilderde de dingen die hij heel goed kende, maar hij schilderde ook zoals ze verschenen in dat bijzondere licht van dat moment. Waaide het, dan zou hij bijvoorbeeld de boomkruinen schilderen door met een vod in de groene verf te vegen, waardoor je echt dat effect krijgt van wind die door de kruinen waait. De rotsen die gaat hij heel pasteus weergeven, zelfs met een paletmes, om eigenlijk dat grillige relief na te bootsen.
0: Hij schilderde ook wel zichzelf heel graag, hè, want hij heeft heel veel zelfportretten gemaakt.
1: Hè? Ja, absoluut. En de tentoonstelling begint daarmee, want hij heeft zich ook echt als een heel zelfbewuste kunstenaar in die schilderkunst geplaatst. Van kijk, ik ben hier de vernieuwer van de schilderkunst. Ik ga terug de schilderkunst verankeren in het avontuur van het kijken. En dat begint natuurlijk bij zichzelf. Hij heeft zichzelf in allerlei grappige situaties geënsceneerd, zeg maar. En het grappigste schilderij wat dat betreft in de serie die hier te zien is, is het zelfportret als pijp. En dan zie je gewoon zijn onafscheidelijke pijpje aan een rood lint opgehangen aan een nagel in de muur. Hetzelfde rood dat hij gebruikt om zijn schilderijen heel ostentatief te signeren.
0: En dat is dan het zelfportret?
1: En dat is het zelfportret.
0: Oké, okay, ja. Courbet wordt nu als een van de grondleggers van het realisme beschouwd. Maar was hij in zijn tijd ook zo populair?
1: Wel, hij is natuurlijk naar Parijs getrokken. Hij is niet in Ornans blijven hangen, in de provinciestad. Hij moest zich natuurlijk tonen op de plek waar het te doen was, in de salons in Parijs. En hij heeft natuurlijk heel veel schilderijen ingediend. En daar was het ook absoluut wel zijn bedoeling om de schilderkunst daar eens goed op te schudden. En bijvoorbeeld op de tentoonstelling in Essen zien we een heel groot monumentaal schilderij. Dat heet Na het diner in Ornans. En dat is echt een enorm formaat. Maar wat je ziet is eigenlijk een heel eenvoudig tafereel van drie mannen die aan een tafel zitten. Die zitten na te tafelen in feite. En zij luisteren naar een vierde man in de ruimte die viool aan het spelen is. Dat is eigenlijk een gewoon eenvoudig tafereel met heel gewone burgers. Mm. En hij schildert dat op zo'n groot formaat dat eigenlijk traditioneel bedoeld was om heel heroïsche taferelen, historische scènes uit te beelden. En hij zegt, nee, dit gewone is het mens, het gewone leven wil ik schilderen en wil ik echt verheffen tot grote kunst. En dat was echt vernieuwend. En dat, er zijn ook heel veel karikaturen gemaakt over Courbet. Dus daar werd de spot met hem gedreven, maar dat kon hem eigenlijk niet schelen. Want hij wist heel goed waar hij mee bezig was.
2: Ja. En nu deze retrospectieve in Essen. Sarah Essen ligt natuurlijk niet naast de deur. Dus is Courbet deze lange rit waard?
1: Ik vind het wel. Ik vind het een heel mooie tentoonstelling. Het zijn een honderdtal werken die je te zien krijgt. Een heel mooie selectie van bekende en minder bekende werken. Die uit heel verschillende collecties komen. Uit Europa, uit Amerika ook. En het is een absoluut aangenaam museum. En mocht deze tentoonstelling in Parijs lopen, het zou over de koppen lopen zijn. Terwijl in Folkwang in Essen had ik echt de ruimte toen ik de tentoonstelling bezocht om alles op mijn gemak te bekijken.
2: Dus je moest niet elke keer 10 minuten wachten voor je voor een schilderij kon gaan staan.
1: Nee, het was heel aangenaam.
2: Oké, fantastisch. En we hebben nog even tijd om te gaan kijken, want Gustave Courbet loopt nog tot begin november in inderdaad Museum Folkwang in Essen. En als u dan toch richting Roergebied trekt, donderdag begint daar ook de Roertriennale, dus misschien meteen twee vliegen in één Duitse klap. Sarah de Broei, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Sabine Mayer en Oleg Meissenberg in de eerste sonate voor klarinet en piano van François de Vienne. Het is 8:30 en Sophie Verbrugge, de brand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle.
1: De brandweer heeft er zelfs opnieuw een heel moeilijke nacht op zitten. Ze blijven daar met man en macht blussen, maar op verschillende plaatsen blijft de natuurbrand heropflakkeren. Dat komt deels door de wind. Twee brandweermannen moesten vannacht ook naar het ziekenhuis, omdat ze bevangen zijn geraakt door de rook. Mensen met suikerziekte moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medische controle. Maar veel diabetespatiënten zijn dat vergeten of weten dat niet. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias brengen de regel daarom vandaag nog eens onder de aandacht. Het is belangrijk om in orde te zijn, anders riskeer je een boete of problemen met je verzekering. En op het WK Hockey in Waver hebben de Belgische hockeymannen hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. Morgen spelen de Red Lions nog tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Het wordt een grijze dag met veel regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Geen trouwfeest zonder openingsdans. Zeker niet bij Anton Rubinstein. En dit was zijn dans van de bruiden van Kashmir door het London Symphony Orchestra. En de zomer is misschien het ideale moment om te trouwen, maar ook voor dit.
1: De twintigers.
0: Altijd fijn om oude bekenden nog eens tegen te komen. Op een trouwfeest of op VRT Max. Want daar kan u nog altijd de concerten van onze twintigers bekijken. En de eerste die dit seizoen onze toetsstudio mocht innemen was zangeres Adinda Hertmans. En ze bracht ook een fantastische band mee. Met onder andere pianist Wajdi Riahi. En Adinda zingt niet alleen, ze schrijft ook zelf muziek. En dit is een van haar eigen nummers. Feel.

Heerlijke stem van onze twintigers, Adinda Hertmans. En dit was ze samen met haar kwartet met Feel, live gebracht in onze toetsstudio. En check zeker ook eens de rest van haar concert, want dat kan u nog altijd volledig beluisteren en bekijken op VRT Max.

De Nederlandse harpiste Lavinia Meijer met Una Mattina van Ludovico Einaudi. En voor de mooiste middagconcerten, daarvoor moet u deze zomer op de festivals Midi Minim in Brussel en de Zomer van Sint-Pieter in Leuven zijn. En deze week zetten ze daar één specifiek genre in de kijker, het strijkkwartet. Daarover had ik gisteren hier in Espresso een heel fijn gesprek met violist Ludovic Bataille. En als u houdt van een strijkkwartet van Beethoven, dan moet u deze middag in Bozar zijn, want dan brengt het Naka-kwartet zijn eerste strijkkwartet. En wij beginnen gewoon bij het begin, want dit is het eerste deel. Thank you.

Het Artemis-kwartet met het eerste deel en het zesde strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. En deze middag kan je dus naar het volledige kwartet gaan luisteren op het festival Midi Minim in Bozar. En het is bijna 9 uur ondertussen en het is vandaag de verjaardag van Antonio Salieri. Dus dat gaan we straks nog even vieren. En Bart van Loo, die mag zijn stoute schoenen nog eens aantrekken. Dus heel graag tot zo.

0: kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Negen uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven daar met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plaatsen steeds heropflakkert. Annemarie de Mulder, jij staat aan een brandweercommandopost. Wat is de laatste update?
3: Wel, het was hier zo net de wissel van de wacht bij de brandweer. De nachtploeg ligt hier uitgeteld tegen een struik. Hun uniform ziet zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. En ook het weer zit niet mee vandaag. De wind waait richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Absoluut te vermijden dat het vuur daarop overslaat. 60 Duitse brandweerlieden schieten daarom te hulp in de hoop dat de blushelikopters vandaag vroeger kunnen opstijgen dan gisteren.
2: Dankjewel, Amaury. En laten we hopen dat de regen van vandaag daar ook zal helpen. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa opnieuw verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa, die ook PS-schepen is, kwam in opspraak in een Pano-reportage. Hij zou zijn functie hebben misbruikt om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. In juli was hij al eens herverkozen, maar die stemming werd toen betwist en daarom was er nu een nieuwe stemming. De Diabetesliga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen mensen met suikerziekte om niet rond te rijden zonder een aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. En professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel veel patiënten dat niet weten en dat heeft gevolgen, zegt Stef Willems van Vias.
4: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
2: Het overleg tussen de Amerikaanse Midden-Oosten-gezant Kushner en de Israëlische premier Netanyahu heeft geen doorbraak opgeleverd. Maar beide heren spreken wel van een constructief gesprek. Gisteren zaten ze urenlang samen over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat omvat de ontwapening van de Palestijnse groepering Hamas. Maar ook Israël zou zijn troepen dan uit Gaza moeten terugtrekken. En dat laatste ziet Netanyahu niet zitten. En op het WK hockey in Waver hebben de Belgische hockeymannen hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. Morgen spelen de Red Lions nog tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Het is grijs met regelmatig een fikse regenbui bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: De krantencommentaren.
6: Hittegolven en veenbranden domineren het nieuws, maar politiek blijft het opvallend stil. Bart Brinkman schrijft in de Standaard dat de realiteit het beleid al lang voorbij is gesneld en dat de verantwoordelijkheid te versnipperd ligt om echt te bewegen. Andere geopolitieke en economische crisissen hebben het klimaat naar de achtergrond geduwd. Wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat blootstelling aan extreem weer niet leidt tot meer steun voor klimaatbeleid. Mensen zien het eerder als een losstaand ongeluk en ze geloven niet in de maatregelen. Pas als veel kiezers dat wel doen, kunnen politici niet langer verstoppertje spelen. België is niet voorbereid op de nieuwe realiteit van klimaatverstoring. Dat schrijft Bart Eekhout in De Morgen naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen. Aan waarschuwingen was er geen gebrek. Vorig jaar lag er al een uitvoerig rapport klaar met 28 prioritaire risico's. Maar alle centrumpartijen hebben stilzwijgend ingestemd dat klimaatweerbaarheid nog even kon wachten. Eekhout schrijft dat het hem niet zal verbazen dat straks weer klinkt dat klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar moet zijn en er dus niets moet gebeuren. Goede klimaatadaptatie vergt grote investeringen,

0: blusblusblus-capaciteit. En de brandweer zegt zelf niet gewapend te zijn tegen grote branden zoals deze. Laat deze brand dus maar een wake-up call zijn, besluit Kartuijvels. Partijen die zeggen dat je moet kiezen tussen blusvliegtuigen of gevechtsvliegtuigen bespelen de burger met een vals dilemma. Dat lezen we bij Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Militaire veiligheid en klimaatontwrichting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Terwijl burgers zich afvragen waar ons legertje klimaatministers uithangt, staan militairen mee te strijden tegen het vuur. Toch zijn er ook kritische vragen. Investeren we bij dure defensieaankopen wel genoeg in materieel dat zowel bij een militair conflict als bij een bosbrand bruikbaar is? Zolang we dat niet doen, kunnen we alleen maar nablussen. In Gazet van Antwerpen zet Christophe Willox de recente beleidsfouten van Donald Trump op een rij. Sinds de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn de olieprijzen gestegen, is de wereldhandel belemmerd en zijn de Amerikaanse raketvoorraden fors geslonken. Trump dreigde ook bondgenoot Oman te bombarderen, zette militaire oefeningen met Zuid-Korea op een laag pitje en moet nu illegaal geïnde invoertarieven terugbetalen aan bedrijven. 3 op de 5 Amerikanen keuren zijn beleid af, maar niets wijst erop dat hij niet blijft zitten tot 2028. Voor Europa zit er maar 1 ding op: zo onafhankelijk mogelijk worden van de VS, economisch en militair. Trumps buitenlandbeleid is gevaarlijk kortzichtig, dat vindt ook Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. Hij schroeft zijn steun aan Zuid-Korea terug omdat Seoul niet hielp in de oorlog met Iran. NAVO-bondgenoten worden bevraagd over hun loyaliteit aan de VS en aan Trump persoonlijk. Intussen zit de zelfverklaarde vredespresident vast in een uitzichtloze oorlog. Gijsels vraagt zich af waarom Europa nog Amerikaans militair materiaal zou kopen. Het is het allerbeste, maar peperduur. En je krijgt er duidelijk geen zeeengte mee open. Ooit doen de Amerikanen weer wat minder hysterisch. Misschien valt er dan weer te praten. Maar waarom zouden we dat risico lopen? Iets anders bij Erik Tsjartjik in De Tijd. Brussels Airport beleeft zijn drukste zomer in jaren, maar de wachtrijen aan de paspoortcontroles zijn een domper. Het nieuwe Europese grenscontrolesysteem EES zou de oorzaak zijn, maar dat is een te makkelijk excuus. Het echte probleem is het personeelstekort bij de luchtvaartpolitie en het gebrek aan controleposten. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin huurde een consultant in, maar het is onduidelijk wat die de afgelopen weken deed. Brussels Airport is de belangrijkste toegangspoort tot ons land. De succescijfers mogen geen reden zijn om bij de pakken neer te zitten. Het is dinsdag 18 augustus, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
1: Espresso met Clara de Dekker. En als u heel stil bent nu, dan hoort u misschien ook die rebelse vogel.

Twee habaneras na elkaar. Eentje van Emmanuel Chabrier door de Wiener Philharmoniker. En daarvoor de bekendste habanera van allemaal van Georges Bizet uit zijn opera Carmen. En celliste Hanna Chang reist de hele wereld rond, maar voor deze muziek keert ze terug naar haar Koreaanse roots, Korean Elegy.

Het Philharmonia Orchestra en celliste Hanna Chang met Korean Elegy van Yoon-jun Kim. En deze cellist leerden we dit jaar allemaal kennen dankzij het Clara Festival, Abel Szalaucsuy. Hij kreeg zelfs heel bozaar aan het dansen en aan het zingen. Dat concert vergeet ik nooit meer. En dit komt uit zijn debuut-cd, Africa is Back.

Abel Celachoe met Africa is Back, een nummer uit die geweldige debuutplaat van hem, Where is Home. Dat was dit jaar ook het thema van het Clara Festival en ik kon het niet laten, dus ik ben net even gaan piepen op de website van het Clara Festival om te kijken of er al iets op staat over de volgende editie. Maar helaas nog geen thema of artiesten, maar wel al de data van 11 tot 21 maart. Dus 10 dagen om nu al naar uit te kijken.

0: Julien Liber met een nocturne van Dino Lipatti.
1: Espresso.
0: Al de hele zomer gaan we hier op Clara op zoek naar hidden gems, maar sommige verborgen parels liggen gewoon op VRT Max. Zoals de podcast Stoute Schoenen van Bart van Loo. Vorig jaar trok hij meer dan 60 afleveringen in het spoor van de Bourgondiërs, van Brussel via Dinant en Breda naar Brugge. En daar in Brugge vond hij ook een verborgen parel, de Jeruzalemkapel. Een kapel uit de 15e eeuw die werd gebouwd naar het voorbeeld van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. En in die kapel vind je ook het grafmonument van Anselm Adornis, ridder, lakenhandelaar en pelgrim, want samen met zijn zoon Jan trok hij helemaal naar het Heilige Land.
2: Ja, er zijn nog wel verslagen van pelgrimsreizen uit de middeleeuwen, maar ja, de beschrijving die ons hier wordt geserveerd is echt wel bijzonder interessant. Het is een zeer uitgebreid relaas. Wij zitten, als het ware, in hun zadeltas, in hun scheepskajuit, op hun kameel. Een tocht op kamelen. Kamelen zijn dieren die ze tenslotte nooit hadden gezien. Een paard met een lange nek en twee bulten, daar zitten ze. Jan en Anselm, het Brugge. Die twee halve Bourgondiërs op een kameel. We proberen er ons iets bij voor te stellen, maar waar we onze verbeelding echt scherp voor moeten stellen, is het volgende. Er zijn, zo schrijft Jan Adornis, ook dieren die in hun taal, dat is de taal die je daar in Egypte hoort, kwokkedrullen worden genoemd. Ik spel het even. Q-U-O-C-K-E en dan drullen. Kwokkedrullen. Zeer groot zijn ze. Gestructureerd, ik citeer nog altijd Jan Adornis. Gestructureerd als een draak met 5 voeten zonder fundament. En er zijn zoveel van deze dieren dat ze letterlijk ontelbaar zijn. Is dit, beste luisteraars, de eerste keer dat een krokodil in de mond van een Bruggeling werd gevonden? Als u een antwoord op die vraag weet, mag u ze op een gele briefkaart schrijven en die sturen naar Stoute Schoenen, August Reijerslaan 52 in Brussel. Allee, jonge krokodil.
0: Ja, laat die gele briefkaarten maar komen. En dit is nog muziek uit Brugge, zonder kokkedrullen, maar wel met de stemmen van het Tiburtina-ensemble.

Het Tiburtina Ensemble en Oltremontane met Ave Mundi Spes Maria. 18 augustus is het vandaag, de verjaardag van de Amerikaanse acteur Patrick Swayze. De man die ervoor heeft gezorgd dat elke vrouw minstens één keer in haar leven in de lucht wilt worden getild. Maar het is ook de verjaardag van Antonio Salieri. En als u nu meteen denkt, die man die Mozart heeft vermoord, ja, dan heeft de film Amadeus zijn werk goed gedaan. Misschien zelfs iets te goed, want daarin wordt Salieri afgeschilderd als de grote rivaal van Mozart, die hem uiteindelijk zelf zou hebben vergiftigd. Een goed verhaal, alleen is er geen enkel bewijs of dat ook echt zo gebeurd is. Dus vandaag op zijn verjaardag misschien toch een klein eerherstel voor Salieri. Met deze muziek uit zijn opera La Calamita de Cuori, de hartenmagneet.

Het Mannheimer Mozart Orkester. Niet met Mozart, maar wel met een deel uit de opera La Calamita dei Cuori van onze jarige Antonio Salieri. En als u nog geen plannen heeft voor vanavond, dan kan u op VRT Max altijd naar Amadeus kijken met Salieri als grote slechterik. Oké, historisch is het verhaal misschien niet helemaal waterdicht, maar het is wel een fantastische film.

Maria Antonia van Beieren. Ze was een prinses en ze componeerde ook. En dit was een bewerking van een van haar arias, Dame ti divide, door celliste Rafaela Gromes. En dit nummer heet libretto, maar de tekst moeten we er zelf bij denken. Bij deze muziek van de Zweedse bassist Lars Danielsson.

Libretto van Lars Danielsson met onder andere pianist Tigran Hamasyan. En het is bijna 10 uur, dus deze espresso zit er weer op. Maar zometeen is er de zomer van Clara met Sigelinde Michiel. En vergeet niet, het is vandaag Never Give Up Day. Dus dat ene ding dat u al weken uitstelt, misschien toch maar eens aan beginnen straks.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie, voor en achter de schermen. Laat een klankdeken om u heen slaan, van stemmen die elkaar dragen, omhelzen en loslaten. In het requiem van Thomas Louis de Victoria, door Tenebrae. Vrijdag vanaf 6 uur in Clara Live, met Nicole van Opstal en Carlos Sio. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Hoge Venen is het al een uurtje goed aan het regenen. De brandweerkorpsen daar zijn nog altijd opflakkeringen van de natuurbrand aan het blussen. De bedoeling is om vooral het vuur aan de oostelijke kant in te dijken. De westenwind waait richting Duitsland en richting Naaldbossen. En de brandweer doet er alles aan om te vermijden dat het vuur daarop overslaat. De regen helpt de brandweer, maar is niet voldoende om het vuur de baas te kunnen, zegt Niels Bouwens van Netwerk Brandweer. De koepel van de Vlaamse brandweerzones is dat die net van het terrein komt.
2: Waar dat er onderaan aan smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. Ja, grond is het eigenlijk niet, het is meer een natuurlijk materiaal, het is een soort plant. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
1: Verschillende brandweerkorpsen roepen intussen ook op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden in Vlaanderen, omdat heel wat materiaal momenteel nodig is in de Hoge Venen. De brandweer wil daarom een bijkomende natuurbrand kosten wat het kost vermijden, vertelt Christophe Geens van Brandweerzone Kempen.
3: Ook bij ons is het code oranje en droog in de natuur. En ook hier kan het plots starten en dan zou het sneu zijn dat al onze middelen in de Hoge Venen zitten en dat we hier te weinig middelen hebben om het aan te pakken. Daar wordt zeker op gelet, zowel binnen de brandweerzone, maar ook in een grotere regio, dat het hele land goed gedekt blijft. Hè.
1: Het is vandaag ook 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers overleefden de storm niet, 140 anderen raakten zwaar gewond. Spoedarts Raf Fransen was een van de eerste die op de wei aankwamen nadat hulpdiensten werden opgeroepen voor een festivaltent die was ingestort. Het rampenplan werd afgekondigd en het was meteen duidelijk dat het ernstig was.
4: Ik stapte uit die mug en een enorme mensenmassa en een enorme stilte, dat overviel mij. Dat vond ik een heel, heel bizar iets. Als ik er nu nog zoveel jaar later aan denk, dan krijg ik nog een beetje de kriebels. Als de eerste rush voorbij is en dan besef je van wow, wat was deze? Het blijft een beetje een paar dagen opgesloten in je hoofd en je raakt er niet uit. Die film blijft een paar dagen toch wel continu afspelen.
1: En in het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden en de schutter, zelf een leerling van een katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al 3 scholieren bij een schietpartij op een school gedood. De Filipijnse president heeft de politie gevraagd om maatregelen uit te werken om geweld op scholen tegen te gaan. Het is grijs en regenachtig, met ook regelmatig een bui bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Sigeline Michiel.
6: Goedemorgen. Regen in augustus. Het beste van de zomer voorbij, maar de nieuwe herfst nog niet geboren. Een vreemde, oneffe tijd. Sylvia Plath schreef het in haar dagboek in 1952. En ik denk dat ik niet de enige ben die reikhalzend heeft uitgekeken naar die regen. Maar het klopt ook wel. Je voelt dat de lucht begint te veranderen, dat er iets nieuws op komst is. Maar tegelijk is onze zomer ook hier op Clara nog niet voorbij.

Felix Mendelssohn, bevangen door de Italiaanse zon. De Berliner Philharmoniker speelde onder leiding van Lorin Maazel het openingsdeel uit de vierde symfonie, de Italiaanse. Mendelssohn noemde het zelf het vrolijkste wat hij ooit had geschreven. En die vrolijkheid die slaat bij Rossini om in een soort van hysterie. Want Figaro de barbier die heeft het zoals gewoonlijk weer druk.

Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Een ware tongbreker onder de opera-aria's. Dit Largo al factotum uit Il Barbiere di Siviglia van Gioachino Rossini. Hier met Placido Domingo en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Claudio Abbado. We gaan verder met muziek van Giuseppe Verdi, nog zo'n reus van de Italiaanse opera. In 1873 was hij in Napels voor de première van Aida, maar die moest worden uitgesteld omdat de stersopraan ziek was. En wat doe je als componist wanneer je onverwacht een paar dagen vrij hebt? Dan schrijf je natuurlijk wat nieuws en Verdi die profiteerde er meteen van om muziek te maken of schrijven die hij nog nooit eerder had geschreven, namelijk een strijkkwartet.

Ik zou niet weten of het mooi of lelijk is. Ik weet alleen dat het een kwartet is, zei Giuseppe Verdi zelf over deze muziek. Het openingsdeel uit zijn eerste en enige strijkkwartet. Een opname uit 2001 van het Duitse Artemis Kwartet. En dit zijn Charles Neidich en Robert Levin met een sonate voor klarinet en piano van Franz Danzig.

Charles Nijditsch op klarinet en Robert Levin aan de pianoforte met het Andante Sostenuto uit een sonate van Franz Danzi. De Poolse contratenor Jakub Józef Orliński beschouwt zijn albums als pagina's uit zijn dagboek. Momentopnames van waar hij staat in zijn leven en als muzikant. Zijn meest recente plaat, If Music, is een verzameling barokke aria's en liederen van Purcell, Handel en Fuchs. Het is muziek die vaak al lang in zijn leven was, maar hij zegt er zelf over Orliński dat voor heel wat van die liederen hij nu pas de artistieke maturiteit heeft die nodig is om ze eer aan te kunnen doen. Dit zijn twee liederen van Purcell met Michał Biel aan de piano.

Jakub Jozef Orlinski en Michał Biel met Song Sweeter Than Roses en Strike the Viol van Henry Purcell, de belangrijkste Engelse componist van de 17e eeuw. En voor de 18e eeuw gaat die trofee naar William Boyce.

The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood met een symfonie van William Boyce. En dit is Johann Sebastian Bach, maar dan anders dan anders. Barbara Piperno speelt de Allemande uit zijn partita voor fluit, maar na een paar minuten komt Marco Roviaro erbij met zijn zevensnarige gitaar en dan wordt het Bach met een Braziliaanse choro-twist.

Bach en Brazilië. Ze vinden elkaar niet alleen in de Bachianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. Dit was Bach geherinterpreteerd door het Braziliaanse duo Choro de Rua. Gitarist Marco Ruviaro en fluitiste Barbara Piperno. En de Allemande uit Bachs Partita voor fluit. En gitarist Paul Galbraith die doet dan weer zijn ding met een sonate van Joseph Haydn.

0: 12 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit, maar woedt wel nog steeds. Bij sterke wind vreest de brandweer dat het vuur in het noorden en het oosten zal uitbreiden en zo naaldsbomen in Duitsland zal bereiken. De Vlaamse brandweerlieden werken daarom uitsluitend op die zone, samen met 60 collega's uit Duitsland, om dat te vermijden, zegt Niels Bouwens van Netwerk Brandweer, de koepel van de Vlaamse brandweerzones.
1: Dat is eigenlijk een soort linie echt midden doorheen dat veengebied waar we het echt willen tegenhouden. Als we het daar niet kunnen houden, dan gaat het helemaal door naar Duitsland. Er was eerst zondag gedacht, we gaan het niet kunnen houden. Het is gelukkig toch gelukt, dankzij het uitmuntende werk van al die teams die daar aan het werken zijn. We hebben momenteel ook de Duitsers bij ons. Die vallen onder het Vlaams bevel, omdat die op dezelfde flank zitten. En ja, momenteel houden we echt die oostflank. En we hopen dat we kunnen blijven doen de komende uren en dagen.
0: Het regent ook nog steeds in het gebied en dat helpt, maar dat is zeker niet voldoende om de brand te blussen. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen vandaag ook niet opstijgen door de wind en de regen. En ook niet zomaar elk brandweerkorps kan trouwens in de Hoge Venen gaan helpen. Je hebt daar echt brandweerlui nodig die gespecialiseerd zijn, zegt brandweerman Michael de Nijs.
2: De korpsen vanuit Vlaanderen die ingezet zijn in de Hoge Venen, dat zijn echt wel de korpsen die gespecialiseerd zijn, ook in bosbrandoperaties. Anderzijds zijn er ook wel, er is ook de vraag gekomen op een overleg om de reguliere werking verder te verzekeren in Wallonië, aangezien dat bijna iedereen daar ingezet is op de Hoge Venen. Dus ik zeg maar een gewoon verkeersongeval of een gewone woningbrand, dat wordt echt tijdelijk even overgenomen door mensen vanuit Vlaanderen gedeeltelijk.
0: In de omgeving van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn 10 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Volgens de militaire overheid van Kharkiv zijn 8 anderen ook gewond geraakt. Verschillende huizen, een winkel en een postkantoor zijn bij de aanval beschadigd. Ook Oekraïne van zijn kant blijft aanvallen op Rusland uitvoeren. Bij een grootschalige droneaanval op de regio rond de hoofdstad Moskou zijn daarbij 3 gewonden gevallen. En het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. Denise Manteleers, die zal de storm nooit vergeten. Zij ziet de mainstage vanuit haar slaapkamer en haar 3 kleinkinderen stonden 15 jaar geleden ook op die wei.
3: Ik voelde mij ineens angstig, want dat begon zo ineens heel hard. Alles wat ik hoorde was krak, krak van takken en bomen die vielen en stortregende. Zo'n hagel, hè. En ik dacht maar, oh, en mijn kleinkinderen en oh. En ik kon niemand niet bellen en oh my god, ik heb doodsangst uitgestaan.
0: 5 festivalgangers overleefden de storm niet. 140 anderen raakten zwaar gewond. Het is grijs met regelmatig een regenbui bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Sigrine Michiel.
5: Goedemorgen, fijn dat u er bent. We zomeren nog even verder.

Het Kaleidoscope Chamber Collective met Juba uit het pianoquintet van Florence Price. Het is een naam die pakweg 10 jaar geleden bij heel weinig mensen een belletje deed rinkelen. En dat geldt eigenlijk even goed voor de muziek van William Grant Still. Een tijdgenoot van Florence Price, een paar jaar jonger. Ook een Afro-Amerikaan en ze groeide zelfs op in dezelfde stad, Little Rock, Arkansas. Dirigent Yannick Nézet-Séguin die heeft in de afgelopen jaren heel veel betekend voor de hernieuwde erkenning voor Afro-Amerikaanse componisten zoals Florence Price en William Grant Still met zijn opnames met het Philadelphia Orchestra. Dit is het openingsdeel uit de 4e symfonie van William Grant Still, zijn Autochthonous Symphony. Muziek waarmee hij de ziel, de kracht en de weerbaarheid van de Afro-Amerikanen wilde vatten.

De Autochthonous Symphony, dat is ook geen titel om 10 keer snel na elkaar te zeggen. De 4e symfonie is dat van William Grant Still. U hoorde het openingsdeel, Moderately Fast, gespeeld door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. En als u ooit de Disney-klassieker Assepoester uit 1950 hebt gezien, dan kent u dit lied, A Dream is a Wish Your Heart Makes.

In je dromen komen je harte wensen naar boven. Dat weet ik toch zo niet, want mijn dromen die zijn vaak behoorlijk surrealistisch. A dream is a wish your heart makes. Geschreven door Jerry Livingston, Mac David en Al Hoffman voor de Walt Disney film Cinderella uit 1950. En hier gezongen door sopraan Barbara Hendricks met het Abbey Road Ensemble onder leiding van Jonathan Tunick.

Annaleen Leenaerts met Sarabande e Toccata, muziek van Nino Rota uit 1945. En nog meer harp in het tweede quintet voor fluit, viool, altviool, cello en harp van Charles Koechlin. Muziek die maar een paar jaar jonger is dan die Sarabande e Toccata van Nino Rota. Koechlin schreef het in 1949 en hij gaf het stuk de ondertitel Primavera 2 mee. Want het eerste quintet dat hij voor die bezetting schreef, dat was ook al geïnspireerd door de lente. Dit zijn de Montreal Chamber Players.

Montreal Chamber Players met Primavera 2, het tweede quintet voor fluit, viool, altviool, cello en harp van Charles Queclin. Wie Gabriel Fauré zegt, die komt al snel uit bij zijn Pavane. Het is een van zijn bekendste stukken. En heel wat mensen kennen vooral de orkestversie, waarin de fluit of de hobo de hoofdmelodie speelt. Maar het begon eigenlijk als een pianowerk. De orkestversie die schreef Gabriel Fauré iets later. En bij die orkestversie hoort ook een optionele koorpartij op tekst van Robert de Montesquieu over de romantische hopeloosheid van de mens.

C'est toujours de même et c'est ainsi toujours. On s'adore, on se hait, on maudit ses amours. Het is altijd hetzelfde en het zal altijd zo zijn. Ze houden van elkaar, ze haten elkaar, ze vervloeken hun geliefden. Het Nederlands Kamerkoor en het Limburg Symfonieorkest onder leiding van Ed Spanjaard met romantische bespiegelingen over de mens, de liefde en de hopeloosheid ervan in de Pavane van Gabriel Fauré. Laat dat allemaal maar even bezinken. Frank Bralet die kruipt intussen achter het harmonium met naast hem het ensemble Exploration onder leiding van Roel Dieltiens.

Het is maar een bagatel, dat zou ik niet zomaar willen zeggen over deze mooie korte stukken van Antonin Dvorak. Frank Barlet en het ensemble Exploration onder leiding van Roel Dieltiens speelden de eerste twee van de vijf bagatellen van Dvorak. En dit zijn Jiyong Lim en Dongyek Lim met een sonate voor viool en piano van Mozart.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brandweer probeert nog altijd te vermijden dat de bosbrand in de Hoge Venen Duitsland bereikt. En honderden Vlaamse bedrijven hebben al heffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. De natuurbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit, maar woedt wel nog steeds. Bij sterkere wind vreest de brandweer dat het vuur de verdedigingslinies in het noorden en oosten zal doorbreken en dat het naaldbomen in Duitsland zal bereiken. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen voorlopig ook niet opstijgen door de wind en de regen en dus valt alles op de schouders van de brandweerlieden op het terrein. Amory de Mulder beschrijft in welke omstandigheden ze moeten werken.
2: Dag en nacht vechten tegen het koppige vuur, midden in de giftige rook. De brandweer doet het hier nu al 5 dagen. Coördinator Niels Pauwens.
3: De schaal, de grootte, het veen. Door de smulbrand in de veen heb je ook een veel dikkere rook. Hier ben je echt weken bezig om dit te blussen. Hè.
2: Al na 20 minuten hapten onze reporters naar adem. Brandweerlieden blijven hier 8 uur aan een stuk. Geen houten wandelpaadjes hier, maar instabiele veengrond en omgezwikte enkels.
3: Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden om in te werken.
2: Het regende hier vanmorgen wel, maar dat is letterlijk een druppel op een hete plaat.
3: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
2: Het contrast op de hoofdweg is hallucinant. Aan de ene kant van de Barak Michel en de Signal de Betrouw nog natuurpracht, aan de andere kant zwart geblakerde en verwoeste grond.
1: Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de natuurramp in de Hoge Venen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zal dan vragen beantwoorden van parlementsleden. Oppositiepartijen Anders en PVDA hadden gisteren opgeroepen om de commissie vroeger bijeen te laten komen, ook al is het vakantie. De partij Anders vraagt zich af hoe ons land zich voorbereidt op nieuwe natuurbranden. PVDA wil weten of de overheid de crisis wel goed aanpakt. En in Brussel blijft intussen code geel voor droogte behouden. Dat is de waakzaamheidsfase. De regen die gevallen is en nog gaat vallen is niet voldoende om de situatie te herstellen. Voor de levering van drinkwater zijn er geen problemen, maar de druk op de watervoorraden blijft wel hoog. Dat komt onder andere omdat veel mensen terugkeren uit vakantie en de vraag naar water in Brussel sterk is toegenomen. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven van de Amerikaanse president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die producten naar de VS halen, maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben een eigen vestiging in Amerika of spreken af dat zij een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al betaald hadden kunnen terugkrijgen. Tess de Keerschieter legt ons uit hoe dat werkt.
4: Brouwerij Huygen, gekend van het bier Delirium Tremus, importeert via hun vestiging in de buurt van Washington DC bier vanuit ons land naar de Verenigde Staten en betaalde daarom vorig jaar Amerikaanse importtarieven. Meer dan de helft van dat geld kregen ze ondertussen terug, zegt CEO Alain de Laat.
5: Van de 600.000 euro die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
4: En ze zijn lang niet de enige. Volgens Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca zou het totaalbedrag in Vlaanderen fors kunnen oplopen.
6: In totaal schatten we dat potentieel gaat over bijna 1 miljard in Vlaanderen aan te veel betaalde Amerikaanse invoerrechten. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
4: Een boodschap waar ook de CEO van Brouwerij Huygen 100% achter staat.
5: Er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen.
1: Syrië beschuldigt Israël ervan dat het een Syrische militaire luchtmachtbasis heeft aangevallen. Vanochtend vroeg zouden zeker 8 luchtaanvallen zijn uitgevoerd tegen de basis die in het noordwesten van Syrië ligt. niet zo ver van de Turkse grens. De landingsbaan en opslagplaatsen zijn beschadigd, maar niemand zou gewond zijn geraakt. Door de burgeroorlog zijn er geen vliegactiviteiten meer op die basis, maar ze wordt wel opnieuw gebruikt als opleidingscentrum voor het leger. Israël heeft niet op de Syrische beschuldigingen gereageerd, maar eerder heeft het Israëlische leger wel al doelwitten in Syrië aangevallen. En het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers overleefden de storm niet, 140 anderen raakten zwaar gewond. Veel ouders trokken toen naar de wei in de hoop hun zoon of dochter terug te vinden, net zoals Anne uit Hasselt. Haar zoon zat op het festival, maar het was heel moeilijk om hem te vinden omdat alle communicatie uitviel.
7: De chaos, de menigte, mensen die naar links lopen, mensen die naar rechts lopen. En je weet zelf niet waar moet ik nu beginnen te zoeken. En ik denk dat wij toch wel tot een uur of twaalf uur zijn blijven zoeken. Om verrichter zaken. Maar ja, er was ook geen communicatie. Dus de kinderen konden verder niet meer contact met ons opnemen. Of kennissen, of wij onder elkaar ook niet.
1: Uiteindelijk raakte haar zoon wel veilig thuis. Blijft grijs met perioden van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden. Dit nieuws begon ook in de Hoge Venen. Daar probeert de brandweer nog altijd te vermijden dat de bosbrand Duitsland bereikt. Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen door die natuurbrand. Minister Quintin zal dan vragen van parlementsleden over de ramp beantwoorden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Bourrée van Michel Pretorius door Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch. De wereld is nog nooit zo klein geweest als nu. Vliegtuigen brengen ons in een wip naar een ander continent. Nieuws van duizenden kilometers verder bereikt ons in een paar seconden. Maar aan het begin van de 18e eeuw was het voor de gewone mens bijna niet te bevatten dat er bijvoorbeeld zoiets bestond als de Amerikaanse kolonies. Alleen al omdat het zo lang duurde om er naartoe te gaan natuurlijk. Als de wind wat tegen zat, kon dat bijna 2 maanden duren. L'Américaine uit de suite d'un goût étranger van Marin Marais is dus vooral heel erg Frans, met Amerika als letterlijk en figuurlijk heel verre inspiratie.

Thomas Dunford en Salomé Gasselin met L'Américaine van Marin Marais. Heeft u ooit al eens nagedacht over uw eigen uitvaart? Ik denk dat veel mensen dat stiekem wel alles gedaan hebben. Wie zal er zijn? Wie zal er huilen? Welke muziek zal er klinken? En Karel de Vijfde die ging daar naar het schijnt nog net wat verder in. Want hij zou zijn eigen uitvaart blijkbaar zelfs gerepeteerd hebben. Met alles erop en eraan. Zelfs een kistwasser waar hij zelf dan ook maar alvast in ging liggen. En op een bepaald moment zou hij daar ook uit zijn opgestaan. Omdat hij ontevreden was met de hoeveelheid kaarsen die klaar stond in de kerk. Als mensen u ooit een controlefreak zouden noemen, het kan altijd nog erger. Verwijs dan maar even naar Karel de Vijfde en zijn oefenuitvaart. Het is een waanzinnig verhaal, maar ook waanzinnig fascinerend en inspirerend. Want La Tempête, het ensemble van Simon-Pierre Bestion, is daarmee aan de slag gegaan voor het album Bomba Flamenca. Welke muziek zou er kunnen geklonken hebben tijdens die oefenbegrafenisstoet? Ze hebben een imaginair requiem samengesteld met onder andere deze muziek van Nicolas Gombert, Muse Jovis.

Fanny Châtelain, Marco van Baren en La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion met Musee Jovis van Nicolas Gombert. En we blijven nog even in de 16e eeuw, of toch bij de 16e eeuwse inspiratie. Want Joaquín Rodrigo schreef zijn Cinco Piezas del Siglo XVI in 1938. Dit is Arthur Pizarro aan de piano.

Vijf stukken uit de 16e eeuw van Joaquín Rodrigo met Artur Pizarro aan de piano. En dit is Pare Cochero, een bekend Cubaans liedje over een passagier die klaagt over een oncomfortabele koetsrit. Mijn hoofd doet pijn, mijn rug doet pijn, er zijn veel te veel hobbels in de weg. Beste koetsier, wil je alsjeblieft stoppen? Een instrumentale versie is dit met de Sarabanda.

Muziek van Auguste Boek. Eerst zijn fantasie voor hobo en piano. Daarna zijn ecloge voor althobo en piano met Bram Nolf en Hans Rekelink. In 2002 dook er na meer dan 100 jaar een nieuw strijkkwartet van Ray Vaughan Williams op. Een stuk dat hij schreef aan het begin van zijn carrière en dat hij blijkbaar niet goed genoeg vond om in zijn officiële catalogus op te nemen. Maar in 2002 gaf Ursula, de weduwe van Ray Vaughan Williams, dan toch de toelating om het stuk te laten uitgeven en opnemen. En het Nash Ensemble zorgde voor de wedergeboorte.

Muziek die vele jaren ergens in een schuif heeft gelegen. Het Andantino uit het strijkkwartet in C-klein van Ray Vaughan Williams door het Nash Ensemble. Geniet van uw muzikale lunch zometeen. Straks om 2 uur is Mark Janssens er voor u. Heel fijne dag nog.

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De grote natuurbrand in de Hoge Venen breidt voorlopig niet verder uit. En honderden Vlaamse bedrijven hebben de betaalde Amerikaanse importheffingen al teruggekregen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich op dit moment niet meer verder uit. Dat hebben de hulpdiensten zo net laten weten. Het vuur is wel nog niet onder controle. De situatie kan dus opnieuw veranderen. Honderden brandweerlieden proberen de getroffen zone nu af te bakenen. Hulp vanuit de lucht, van blusvliegtuigen of blushelikopters, is vanwege het slechte weer momenteel niet mogelijk. Alles valt dus op de schouders van de brandweerlui op het terrein. Amaury de Mulder beschrijft de omstandigheden waarin zij moeten werken.
1: Zeg van mannen, goed gewerkt.
2: Ja.
1: Mooie nacht gehad.
2: Zware nacht.
3: Vechten tegen het koppige vuur in de giftige rook. De brandweer doet het nu al 5 dagen. Pas na een loodzware shift van 8 uur worden ze uitgeput afgelost. Coördinator Niels Bouwens.
4: De schaal, de grootte, het veen. Door de smulbrand in de veen heb je ook een veel dikkere rook. Hier ben je echt weken bezig om dit te blussen. Hè.
3: Geen houten wandelpaadjes hier, maar instabiele veengrond en omgezwikte enkels.
4: Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden om in te werken.
3: De regen helpt wel, maar het is letterlijk een druppel op een hete plaat.
4: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
3: De verwoesting hier is hallucinant. Aan de ene kant van de Signal de Botrange nog natuurpracht. Aan de andere kant zwartgeblakerde grond.
0: Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de natuurramp in de Hoge Venen. Minister Quintin zal dan vragen beantwoorden van de parlementsleden. Oppositiepartijen Anders en PvdA riepen gisteren op om de commissie vroeger bijeen te laten komen, ondanks de vakantieperiode. Anders vraagt zich af hoe ons land zich voorbereidt op nieuwe natuurbranden. PvdA wil weten of de overheid de crisis wel goed aanpakt. In het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft code geel voor droogte gelden. Code geel is de waakzaamheidsfase en blijft van kracht omdat de regen die al is gevallen en de komende dagen verwacht wordt, niet volstaat om de situatie te herstellen. Voor de levering van drinkwater zijn er geen problemen, maar de druk op de watervoorraden blijft hoog als gevolg van de hitte en de droogte van de afgelopen weken. Bovendien komen nu veel mensen terug uit vakantie, waardoor de vraag naar water in Brussel sterk toeneemt. Intussen regent het al enkele dagen, maar voor heel wat gewassen in de akkerbouw komt die regen te laat. Uit de rondvraag van de Boerenbond blijkt dat veel aardappeloogsten verloren zijn vanwege de aanhoudende droogte en hitte. Voor de gewassen die nu ontkiemen is de regen heilzaam, zegt landbouwer Jan Koenegracht.
5: De regen wat ondertussen gevallen is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn. Die hebben we via beregening doen kiemen, doen bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig. Dus de regen wat nu valt is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
0: Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS, maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben een eigen vestiging in Amerika of spreken af dat zij een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. Meer uitleg door Tess de Keerschieter.
6: Brouwerij Huige, gekend van het bier Delirium Tremus, importeert via hun vestiging in de buurt van Washington DC bier vanuit ons land naar de Verenigde Staten en betaalde daarom vorig jaar Amerikaanse importtarieven. Meer dan de helft van dat geld kregen ze ondertussen terug, zegt CEO Alain de Laat.
7: Van de 600.000 euro die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
6: En ze zijn lang niet de enige. Volgens Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca zou het totaalbedrag in Vlaanderen fors kunnen oplopen.
8: In totaal schatten we dat dat potentieel gaat over bijna 1 miljard in Vlaanderen aan te veel betaalde Amerikaanse invoerrechten. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
6: Een boodschap waar ook de CEO CEO van Brouwerij Huygen 100% achter staat.
7: Er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen.
0: In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. En ook in het Verenigd Koninkrijk en in Polen waren er al gelijkaardige veroordelingen voor sabotageacties in opdracht van de Russische inlichtingendiensten. Het blijft grijs vanmiddag met periodes van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Die bedreigt voorlopig niet verder uit, maar het vuur kan nog altijd opnieuw opflakkeren. Blushelikopters moeten voorlopig aan de grond blijven vanwege het slechte weer. Donderdag wordt minister van Binnenlandse Zaken Quentin ondervraagd over de natuurbrand in de Kamer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: is 2 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen is op dit moment een verkenningshelikopter de staat van de natuurbrand in kaart aan het brengen. Op sommige plaatsen heeft de brandweer het vuur onder controle, maar bij toenemende wind zouden de vlammen de verdedigingslinies kunnen doorbreken en de naaldbossen in Duitsland bereiken. Vanwege het slechte weer kunnen de blustoestellen voorlopig nog niet opstijgen, dus alles valt op de schouders van de brandweermannen op het terrein. De arbeidsomstandigheden zijn bijzonder moeilijk, zegt coördinator Niels Bouwens.
1: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken. Dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied. Echt door die natuur putten. Er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort. Dus dat is enorm zwaar, ja.
0: Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer bos- en veengebied vernield. De lang verwachte regen komt voor veel gewassen in de akkerbouw te laat. Uit een rondvraag van de Boerenbond blijkt dat veel aardappeloogsten reddeloos verloren zijn. Voor de gewassen die nu ontkiemen is de regen wel heilzaam, zegt landbouwer Jan Koenegrachts.
2: De regen wat ondertussen gevallen is, is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn. Die hebben we via beregening doen kiemen, doen bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig. Dus de regen wat nu valt, is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
0: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête naar arbeidskrachten van het Belgisch statistiekbureau Stadbel. Vooral vrouwen blijven opvallend vaker hun carrière aanpassen dan mannen. Bijna de helft van de werkende vrouwen tegenover een kwart van de werkende mannen. En steeds meer mensen blijken die combinatie van werk en zorg zwaar te vinden. Nu schooljaar in aantocht is, zijn er hier en daar weer solidariteitsacties voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Zo organiseert de organisatie Moeders voor Moeders in het Antwerpse district Borgerhout een boekentassenmarkt, waar ouders, grootouders en kinderen gratis een boekentas en ander schoolgerief kunnen uitkiezen. Deze bezoekers vertellen waarom ze gekomen zijn.
3: Omdat mijn dochter het heel moeilijk heeft, daarmee kom ik eigenlijk nog niet naar mijn kleindochter. Mijn dochter is een vrouw met 4 kinderen alleen. Alleenstaand en daarmee kom ik naar hier.
4: Ik kwam hier eigenlijk voor de boekentasjes voor het eerste schooljaar van de kindjes. En hier kunnen wij gratis eigenlijk boekentasjes krijgen van Moeders voor Moeders. Ideaal voor de mensen die het eigenlijk financieel niet breed hebben en dit is ideaal.
0: Blijft grijs vanmiddag met periodes van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. De Zomer van Clara met Mark Janssens.
6: Van harte welkom. Componisten, ze worden soms achtervolgd door clichés of door halve waarheden. Mozart is altijd vrolijk, Bach een pilarenbijter, Brahms te serieus en Johann Strauss te licht, omdat hij alleen dansmuziek componeerde. Clichés horen thuis in de poubelle van de muziekgeschiedenis. Net zoals het vooroordeel over de muziek van Max Reger. Hard als een baksteen.

Het Scherzo, het eine romantische suite van Max Reger, hier gespeeld door London Philharmonic Orchestra en dirigent Leon Botstein. In de herfst van 1918 richtte Arnold Schoenberg een vereniging op voor privé muziekuitvoeringen, een soort concertvereniging. Hij deed dat samen, Arnold Schoenberg, met goede vrienden en met studenten van hem. De bedoeling was om de mensen kennis te laten maken met de nieuwe muziek, de muziek van dat moment. Er werd veel Claude Debussy gespeeld, Béla Bartók, maar ook Max Reger. Heel vaak, Schoenberg vond dat Reger een belangrijke muzikale vernieuwer was geweest. Dat schreef hij aan zijn vriend Alexander von Zemlinsky. Reger, zei hij, in mijn oordeel moeten we hem promoten. Ten eerste omdat hij veel gecomponeerd heeft. Hij is er ook niet meer. En dat is jammer voor ons en voor het publiek. Ik vind dat hij een genie is, dus moeten we zijn muziek spelen. En dan hoeft het ook niet te verbazen dat het eerste concert van die nieuwe vereniging van Schoenberg en zijn vrienden, concert in 1920, dat daar muziek van Reger op het programma stond, wat we net hoorden, die romantische suite van Reger. Max Reger en Richard Strauss liggen misschien muzikaal nogal ver uit elkaar, hoewel ze hadden professioneel toch wel respect voor elkaar. En de jonge Reger die kreeg hulp van Richard Strauss, omdat hij zorgde dat hij een goede uitgever kreeg. En Reger beantwoordde dat met een aantal pianotranscripties van liederen van Richard Strauss. Een soort van wedergebaar, zeg maar. Thomas Quasthoff, hij zingt een aria uit de opera Die Schweigsame Frau van Richard Strauss.

Wie schön ist doch die Musik uit de opera Die schweigsame Frau van Richard Strauss hier met Thomas Quasthoff. Het orkest van de Berlijnse opera onder leiding van Christian Tiedemann. Een beetje een bizarre opera, een bizar werk, Die schweigsame Frau van Strauss. En dit had te maken met het feit dat de librettist, de vaste librettist van Strauss, waarmee hij goed overeenkwam, Hugo von Hofmannsthal, overleden was. En Strauss ging op zoek naar een nieuwe librettist en dat werd Stefan Zweig. Het was een bizar libretto, maar goed, er zitten heel mooie momenten in, maar zelden uitgevoerd nog, zeker in het theater, Die schweigsame Frau van Strauss. Ja, en hij eindigde met die woorden: wie schön is toch die muziek? Natuurlijk spreken we dat niet tegen. Wie zijn wij? Hoe mooi is toch de muziek van Mozart bijvoorbeeld? Elisabeth Leonskaya speelt zijn eerste pianosonate.

Elisabeth Leonskaya, zij speelde de eerste klaviersonate van Mozart. We zitten dan in de tijd dat Mozart in München was. Ze was een jongeman van 19 toen. Waarom in München? Omdat daar de productie van zijn opera La Finta Giardiniera in première ging. En in die periode componeerde Mozart ook 6 sonates voor het klavier. En daar werd naar verwezen als, dat is misschien merkwaardig, als de moeilijke sonates. En daarom, waarom was dat? Dat was omdat er nogal wat sonates in die tijd gecomponeerd werden, ook door andere componisten die bedoeld waren voor amateurs, voor de amateurmarkt, die goed verkochten, omdat amateurs ze thuis konden spelen. Maar Mozart wou met die titel moeilijke sonates, wou eigenlijk laten weten van, mijn sonates zijn niet echt voor de amateurmarkt, je moet er toch al wat kaas van gegeten hebben van spelen op het klavier. En dat hoorden we. Het is een beetje trouwens misleidend dat dat de eerste pianosonate, de eerste klaviersonate van Mozart zou zijn. Dat lijkt alsof hij daarvoor niets voor het klavier heeft geschreven, solo. Dat is natuurlijk niet zo, want dat was de aanduiding. Het was de eerste die de uitgever uitgaf van die sonates van Mozart. Mozart ontmoette op een andere plek, niet in München, maar in Londen, Johann Christian Bach, de jongste zoon van Johann Sebastian Bach. Was een soort mentor voor Mozart, want Mozart was toen heel jong, 8 jaar... 5 maanden lang zou hij die mentor zijn, maar die 5 maanden betekenden veel in het jonge leven van Mozart. Want hij leerde van Johann Christian Bach meer over compositie en vooral over hoe je je als componist laat inspireren. En Mozart had van Johann Christian Bach een heel hoge dunk. Hij vond dat iemand was die zich ontzettend met veel inspiratie aan het componeren zette. En Mozart dacht, ja, dat moet ik ook. Dat moet ook bij mij zo blijven. Dat moet je als componist. Je moet geïnspireerd blijven. Deze concertante symfonie is van Johann Christian Bach met de Hanover Band en Anthony Halstead.

0: Johann Christian Bach, van hem was deze concertante symfonie voor hobo, fagot en orkest met de Hannover Band en Anthony Halstead. In april 1782 schreef Mozart een brief aan zijn vader. Vader, ik veronderstel dat je het al gehoord hebt, maar de Engelse Bach is overleden. En hij bedoelde Johann Christian Bach. Wat een verlies voor de wereld, schreef Mozart aan zijn vader. Johann Christian Bach was in Londen bekend als John Bach. Hij had er veel succes ook, financiële stabiliteit, dat was wel wat hij er voor een stuk zocht ook. En dat had te maken met het feit dat hij bijvoorbeeld aan leden van de koninklijke familie muziekles mocht geven aan de koningin en aan haar kinderen. En ook los van het paleis waren de opera's vooral van Johann Christian Bach een groot succes. En hij woonde niet op de minste plekken daar in Londen, de Engelse Bach, John Bach. Van Soho over Mayfair naar Richmond en Paddington.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.
0: Ja, wij blijven thuis, dat is ook heel fijn natuurlijk. Het is 2:55 ongeveer op deze dinsdagnamiddag. Van harte welkom als u nu mee aanschuift en dan kunt u mee uitblazen. Het zal wel een flinke beurt worden, want het zijn 400 kaarsjes voor Louis Couperin. Was eigenlijk de eerste van de fameuze Couperin-dynastie, die een beetje bekend werd. Hoewel de Couperins die erna kwamen veel meer gespeeld worden, ook vandaag nog. Maar dit is muziek van die Louis Couperin. Bezingtong, het mysterie van het glorieuze lichaam. Lucile Richardot, de mezzosopraan.

400 jaar Louis Couperin vierden we vandaag met Pange Lingua. Hier met Lucille Richardot, de mezzosopraan, en Pierre Gallon aan het orgel komt uit die mooie box met integrale klaviermuziek van Louis Couperin, die Jean Rondeau heeft uitgebracht en opgenomen. En wat we net hoorden, Pange Lingua, is bekende middeleeuwse Latijnse hymne over de Eucharistie, geschreven door Thomas van Aquino. Er is droevig nieuws vandaag uit de wereld van de oude muziek. De internationaal vermaarde Nederlandse bas Harry van der Kamp is overleden. Hij werd 79 jaar. Harry van der Kamp studeerde onder andere bij Alfred Deller en bij Max van Egmond, onder meer aan het Zwering Conservatorium in Amsterdam. En hij behoorde tot de founding singers van de Capella Amsterdam, was 20 jaar in dienst van het Nederlands Kamerkoor, 7 jaar als artistiek adviseur. En natuurlijk kennen we hem als bas-bariton in de barokwereld. Hij heeft veel opnamen gemaakt met onder andere mannen als Gustave Leonhard en Nicolas Sarnoncourt. Heel veel opnames, ongeveer 120 cd-opnames heeft Harry van der Kamp op zijn naam staan. Hij is ook op een bepaald moment benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En met zijn eigen Gesualdo-consort Amsterdam heeft van der Kamp een lang gekoesterde wens kunnen uitvoeren. En dat was het documenteren, het opnemen en het uitgeven van het complete vocale werk van Jan Pieterszoon Swerinck. En dit is een fragment daaruit.

Vous tous qui la terre habitez, uit livre 3e des psaumes de David, muziek van Jan Pieterszoon Swerinck met het Jesuando Consort Amsterdam, onder leiding van de gisteren overleden Harry van der Kamp. Joseph Haydn en zijn 72e symfonie met heel bijzondere muziek, in die zin dat vier hornisten maar een beste beentje voorzetten, want meteen zijn de vier hornisten in actie en dat is toch wel heel bijzonder in deze symfonie van Haydn. Die virtuositeit van het begin zit doorheen heel de muziek. De Nederlandse Radiokamer Philharmonie onder leiding van Jaap van Zweden.

De 72e symfonie van Jozef Haydn, gespeeld door de muzikanten van de Nederlandse Radio Kamerfilharmonie en dirigent Jaap van Zweden. Uit een periode dat Jozef Haydn nog vice-kapelmeester was in Eisenstadt voor de Esterházy-familie. Ze waren hem komen halen bij graaf Morzin, waar het muziekleven stilgevallen was, opgedoekt eigenlijk. En de prins wou Haydn naar de Esterházy-familie halen. Dat lukte ook, maar de eerste prins overleed. En dan was het een beetje koffiedik kijken of de traditie van kapelmeester zou verder gezet worden. En dat was ook zo met de prins daarna, de opvolger. En die creëerde ook de juiste omgeving eigenlijk voor Jozef Haydn om creatief te blijven. En dat zou nog 24 jaar duren bij Jozef Haydn. Ook in 1810 was er een zomer, dat is een zekerheid. En in die zomer componeerde Ludwig van Beethoven zijn aartshertog-trio. Aartshertog, dat was een vriend, een leerling, maar tegelijkertijd ook een mecenas van Beethoven, aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Het jongste kind van Leopold II, de keizer van het Heilig Roomse Rijk. Dit is het scherzo uit dat aartshertog-trio van Beethoven. Andrei Previn, Victoria Mulova en Heinrich Schiff.

0: het Scherzo en het aartshertogtrio van Beethoven, Andrei Previn, Victoria Molova en Heinrich Schiff. Muziek die voor het eerst te horen was in een hotel in Wenen, en niet zomaar een hotel, Zum Römischen Kaiser. Beethoven was een van de uitvoerders van zijn eigen aartshertogtrio, maar op dat moment was de doofheid al zo ver gevorderd dat het pijnlijk duidelijk werd tijdens die eerste uitvoering.
1: De Zomer van Clara met Mark Janssens.

Applaus in Wenen voor de Annen Polka van Johann Strauss met de Wiener Philharmoniker en Zubin Mehta. Maar was er ook applaus op 20 november 1928 in de Opera van Parijs voor deze muziek? En ik denk niet dat ik het hoef aan te kondigen.

Maurice Ravel in zijn Bolero met Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. En die avond in Parijs riep een dame heel luid: Ravel is gek. Ravel hoorde dat en hij zei: die dame, ze heeft het begrepen. Om 4 uur is er nieuws, iets minder wervelend, vrees ik.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Voor en achter de schermen. Laat een klankdeken om u heen slaan. Van stemmen die elkaar dragen, omhelzen en loslaten. In het requiem van Thomas Louis de Victoria. Door Tenebrae. Vrijdag vanaf 6 uur in Clara Live met Nicole van Opstal en Carlos Sio. Bij Clara op VRT Max.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Hoogevenen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. De Hoogevenen hebben een kwetsbaar ecosysteem dat nu verstoord is. En de gevolgen zijn groot, zegt Hans Moison van WWF.
4: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming en dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
3: Intussen breidt de brand in de Hoge Venen niet meer uit, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. Zeker in het oosten, aan de grens met Duitsland, blijft het moeilijk. Gianni Palink, jij bent net over de grens in Monschau. Wat merk je daar?
5: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder. De situatie heeft ook gevolgen voor het toerisme hier. Ik sprak daarnet met de Nederlanders die een fietstocht door het gebied maken. Zij kregen van het hotel vanmorgen mondmaskers mee. En hier in Monschau is het, zo zeggen de winkeliers, veel kalmer dan normaal. Terwijl even verderop in de Hoge Venen de brandweer nog hard aan het werk is om de brand te omcirkelen.
3: Dankjewel, Gianni. De organisatie van de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen gaat bekijken of er identiteitscontroles moeten komen voor de wandeltocht van 100 kilometer. Na de editie van afgelopen weekend bleek dat een jongen van 13 de dodentocht heeft uitgewandeld. Maar de minimale leeftijd om deel te nemen is 16, of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders hadden hun zoon online met valse gegevens ingeschreven. Ilse Robijn van de dodentocht.
6: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
3: Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Lidl Trek bekendgemaakt. Nijs kwam door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt, zoals al bekend was, deel. Net als Kian Uytebroeks, Jarno Wiedaar en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Blijft grijs vanmiddag met periode van regen of buien, temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.
8: Een warm welkom met deze ouverture van Telemann. Mocht u in de muziek een verklanking van eb en vloed horen, dat is geen toeval. Telemann in Hamburg met zijn wassenmuziek, het New London Concert en Philip Pickett.

New London Concert van Philip Pickett met feestelijke muziek van Telemann, de ouverture van zijn wassermuziek Hamburger Ebb und Flut. Feestelijk waarom? Wel, het 100-jarig bestaan werd gevierd van de Hamburgse Admiraliteitscollegium. Dat was een heel belangrijke organisatie in een stad waarvoor het water en de scheepvaart ook heel belangrijk was natuurlijk. Wat deed die vereniging? Onder andere navigatiemarkeringen aanbrengen, maar ook zorgen voor de veiligheid van de scheepvaart en voor de verzekering van de schippers. En Telemann was op dat moment in Hamburg de belangrijkste componist van de stad, dus was het natuurlijk geen verrassing dat aan hem gevraagd werd om muziek te componeren voor het 100-jarig bestaan van het Admiraliteitscollegium. Van het water naar de koffie en naar Bach en zijn koffiekantaten. Misschien een beetje bijzonder, tussen al die geestelijke kantaten van Bach zitten enkele wereldlijke kantaten. En dan is deze nog heel bijzonder, de koffiekantaten. Maar het hoeft niet te verbazen, want het is natuurlijk muziek die bedoeld is voor een van die wekelijkse concerten van het Collegium Musicum in het caféhuis van Zimmermann in Leipzig in de Katharinenstraße. Carolyn Sampson.

de Alia Huyten nog uit de koffiekantaten van Bach met Caroline Sampson en het Bach Collegium Japan van Masaki Suzuki. Koffie in de tijd van Bach, wat betekende dat? Dat was het koffiehuismuziekfenomeen, als je het zo mag noemen. Het was toch echt wel een belangrijk voor de muziek op dat moment. En het was eigenlijk een illustratie van hoe de burgerij in de steden meer en meer ook naar de muziek toe groeiden. Tevoren was dat vooral aan het hof, bij de adel, daarna in de burgerlijke salons. Maar er waren ook cafébazen die bijzonder slim waren en dus de cultuur in hun koffiehuizen binnenbrachten. Het waren een soort van plekken voor muziek waar de toegang gratis was. Bijvoorbeeld voor de toegang tot de wekelijkse concerten van Zimmerman waren gratis. Alleen, natuurlijk, je moest koffie drinken en die moest je betalen natuurlijk. Maar de muziek, die kreeg je erbij. Het was een soort van ontvoogding van die klassieke muziek op dat moment. Als u nog meer Bach wil, heb ik heel fijn nieuws. Want ik heb hier nog Caroline Sampson, die we daarnet hoorden, in een volledige Johannespassie van Bach. Met onder andere Marco Schäfer, Michael Chance, Peter Kooi, Capella Amsterdam en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Het is de integrale opname van de Johannespassie van Bach. Het is misschien niet de tijd van het jaar voor een passie van Bach, maar dan houdt u de cd waarbij tot het wel de tijd van het jaar is. Als u dat exemplaar wil, dan kan u een bericht sturen in onze app. Vindt u zeker VRT Max, bent u daar aan het luisteren. De wegen zijn duidelijk naar Clara. Hoe laat is het nu? We gaan eens kijken. Het is 22 over 4. Het is, waarom niet, tijd voor een namiddagkoffie. Maar zeker ook voor Felix Mendelssohn met het Quatuor à Rhodes.

Phoenix Mendelssohn met de vier muzikanten van het Quintioraro. Een beetje een bijzonder werk dat op 81 van Mendelssohn. Het zijn eigenlijk vier stukken voor strijkkwartet die niet echt bij elkaar horen. Het zijn vier stukken die door de uitgever na de dood van Mendelssohn gevonden zijn en ja, samengevoegd zijn. Dus je kan het geen strijkkwartet noemen, want dat is nooit zo bedoeld door Mendelssohn. Het zijn wel vier werken voor strijkkwartet. En daaruit hoorden we er twee. En nu terug in de tijd, naar 1982, naar Wenen, voor het tweede pianoconcerto van Johannes Brahms. Johannes Brahms is op dat moment zeer bekend in Europa. We hoeven hem daar niet meer voor te stellen. En het is ook, als je naar de afbeeldingen kijkt, niet meer de jonge Brahms, maar eerder die wat oudere man met zijn stevige baard en die ook al behoorlijk wat gegeten heeft als je naar zijn omgang kijkt. Maar wat een fantastische muziek. Het Andante uit dat tweede pianoconcerto van Brahms, met een pianist natuurlijk, want dat is de solist. Maar de cellist mogen we ook niet vergeten. Vladimir Ashkenazy en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Bernard Haitink.

0: Dat smaakt naar meer. Dus nodig ik u uit om het hele concert eens te beluisteren. Het tweede pianoconcerto van Johannes Brahms. Het prachtige Andante met Vladimir Ashkenazy aan de piano. En de Wieners Philharmoniker geleid door Bernard Haitink in 1982. En natuurlijk die prachtige cello solo die Brahms later zal hernemen in een van zijn mooiste liederen, Immer leise wird mein Schlummer. De pianist die we hoorden, Vladimir Ashkenazy, heeft deze zomer zijn 89ste verjaardag gevierd. Hij is al een tijdje niet meer te zien op het podium. In 2020, toen hij 82 was, zei hij van: het is voorbij, ik hoef het niet meer te doen, piano te spelen voor een publiek. Dat was hem gegund, want hij heeft een carrière van 70 jaar achter de rug. Niet alleen als pianist, maar ook als dirigent. En nu leeft hij een rustig leven, ver weg van de drukte. Vladimir Ashkenazy won trouwens de Koningin-Elisabeth-wedstrijd, maar dan moeten we lang terug in de tijd. Dat was in 1956.
1: De zomer van Clara.

Een Slavische dans van Antonín Dvořák met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Het is 10 jaar geleden dat Harnoncourt overleed en vorig jaar werd een van zijn altviolen tentoongesteld in de Hofburg in Wenen. Het was een behoorlijk uniek instrument. Ja, en de Harnoncourts hadden niet alleen geweldige instrumenten, maar ook kunstcollectie, was fantastisch. Er is bijvoorbeeld ook een mooie viool bij van Harnoncourt, die nu in bezit is van de Bruckner Universiteit in Linz. En een bijzonder instrument, een schalmei, die Harnoncourt gebruikte, of die in het bespeeld werd, begin jaren 70, 1973, in die legendarische Monteverdi-cyclus in het Zürich. Bijzondere verzamelaars waren Nicolaus Harnoncourt en zijn echtgenote. En natuurlijk allebei ook heel veel betekend voor de muziek. Dus, waarom niet, nog een Slavische dans.

Nicola Marciano Koer en het Chamber Orchestra of Europe met deze Slavische dans van Antonín Dvořák. Morgen namiddag in de zomer van Clara, het tweede pianoconcerto van Beethoven met Hao Chen Zhang, heel goede pianist. Hij heeft een integrale opgenomen met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Nathalie Stutzman. Hier na 5 uur Django met Robbe van Dijk en op Clara Continuo straks het octet van Franz Schubert. Ik maak er een mooie avond van.

0: is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het herstel van de veenbodem in de Hoge Venen zal tientallen jaren duren, zeggen experten. In verschillende Vlaamse fertiliteitscentra komen eiceldonoren zich spontaan melden en de rente die ons land moet betalen om geld te lenen bereikt de hoogste piek in meer dan 10 jaar tijd. De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Maar dat herstel is wel nodig. Veen slaat koolstof op en vormt een buffer tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat de overheid de natuur in de Hoge Venen herstelt, zegt Hans Moison van WWF.
1: We weten dat natuurherstel werkt en natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen die soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten om daar werk van te maken en een goed plan om te dienen.
0: De Waalse regering bekijkt intussen of ze de boeren die helpen bij het blussen van de brand op de Hoge Venen kan vergoeden. Honderden boeren voeren daar al dagenlang water aan voor de brandweer of helpen er met het nahouden van, nat houden van de bermen. Ze doen dat geheel vrijwillig en lopen daarbij het risico dat hun tractoren en machines beschadigd raken. De oostflank van de brand in de Hoge Venen blijft een moeilijk punt. Dat is vlak aan de grens met Duitsland. En daar merken ze rook- en geurhinder. Een verslag door Gianni Palink vanuit Monschau in Duitsland.
2: De brandgeur hangt in de kleine straten van Monschau, op enkele tientallen kilometers van waar de brand woedt. De rook zie je ook hangen tussen de nevelige regen door. Dat merken ook deze toeristen uit Nederland.
3: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
4: Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
2: Deze Nederlandse vrouw woont al 17 jaar hier. Dit maakte ze nog nooit mee.
5: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. En ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
2: Het stadsbestuur raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs tot in Keulen wordt gewaarschuwd voor reukhinder. De winkeliers in Monschau merken een impact.
6: Dat zijn we gar niet gewoond, dat Monschau zo leer is.
2: Het veen brandt, er wordt gewaarschuwd voor slechte lucht en Monschau is leeg, zegt ze. Toch zien we toeristen, deze mensen doen een fietstocht en kregen mondmaskers mee van het hotel.
7: We hebben ze niet opgedaan.
8: Ze zitten nog in de tas.
7: Het had misschien wel slimmer geweest, want het is niet goed voor je, maar we hebben het niet gedaan.
0: In de universitaire ziekenhuizen van Gent en Brussel en in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben zich de afgelopen dagen opvallend meer vrouwen aangemeld om eicellen te doneren. De nieuwe aanmeldingen komen er na het nieuws afgelopen weekend dat er een tekort is aan eiceldonoren. Het aantal kandidaten daalde scherp sinds de regering aankondigde de anonimiteit af te schaffen. Fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel verwacht dat er ook in de toekomst genoeg donoren zullen zijn om wensouders te helpen.
9: Het is zo hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
0: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit een onderzoek van het Belgisch statistiekbureau Stadbel. Bijna de helft van de werkende vrouwen past haar werktijd aan om zorgtaken te combineren tegenover een kwart van de werkende mannen. Daarnaast combineren zo'n 280.000 Belgen hun werk met de zorg voor een kind of kleinkind en een ouder. Dat is de zogeheten sandwich-generatie. En dat is een hele klus, zegt Marijke Verbrugge van de KU Leuven.
10: Het is ook uitdagend, die sandwichgeneratie. Voor kinderen heb je meestal wel een goed beeld wat de belangrijkste periode is om die zorgtaak op te nemen. Dat is typisch tot 3 jaar. Maar voor ouders die ziek zijn of grootouders die ziek zijn of zorgbehoevend worden, daar staat geen duurtijd op. Dus dat maakt het ook moeilijker, want het wordt onvoorspelbaarder in die tijd.
0: De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar bedraagt nu ruim 3,8%. En Michael van Drogenbroek, dat is geen goed nieuws.
8: Nee, hoegenaamd niet. De lange termijnrente voor ons land staat nu op het niveau dat die stond in 2012. En dat was op het moment van de naweeën van de Europese schuldencrisis. En nu zijn die rentes dus opnieuw aan het stijgen, voor bijna alle landen trouwens. Dat is al zo sinds de oorlog in Iran, begin dit jaar. En ook nu is die oorlog, en vooral dan de gevolgen ervan voor de olieprijs, de reden dat die rentes blijven stijgen. Een hoge rente betekent meer betalen om geld te lenen, wat ons land met een hoge staatsschuld voortdurend moet doen. Er gaat dus meer geld naar rente en dat weegt dan weer op de begroting. En zoals bekend is dat tekort in ons land nu al veel te groot.
0: Dankjewel, Michael. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog tegen de ochtend. Wel kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten, maxima tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en maxima tot 22 graden. Ook in dit bulletin stond de zware natuurbrand in de Hoge Venen centraal. Natuurexperten van het WWF waarschuwen dat het herstel van het veen tientallen jaren zal duren en roept de regering op om daar actief op in te zetten. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara. Django met Robbe van Dijk.
12: Dag lieve mensen, het leven is niet zwart-wit en ook grijze dagen zoals vandaag kunnen perfect mooi zijn, zeker als de muziek goed zit en ze zit goed, geloof mij. Dit is Thelonious Monk, I'm confessing that I love you.

Soliste Arabella Steinbacher samen met het Münchner Rundfunkorchester onder leiding van Pinchas Steinberg. Dit is een Russische melodie die uiteindelijk in Parijs terechtkwam en daar begon te swingen in deze versie van het quintet du Hot Club de France. Dit zijn ze met Les Yeux Noirs.

Ménilmontant van Charlotte René, hier in een versie met zangeres Anaïs Vijgen. Ondertussen is de zonsverduistering bijna een week geleden. Hopelijk heeft u er iets van kunnen meepikken. U kan het moment nu even mentaal herbeleven met dit stuk van Thomas Anco. Het heet Eclipse.

Marimbisten Vasilena Serafimova en Thomas Ancaux zelf aan de piano. Niet alle muziek wil iets bedoelen. Soms is ze gewoon geschreven om te klinken. Dat is in elk geval zo in dit pianoquintet van componist Carl Vine. Of dat is toch wat hij er zelf over vertelt. Volgens hem is het gewoon pure music.

Pianist Piers Lane en het Goldner String Quartet met twee deeltjes uit een pianoquintet van Carl Fine. Eind dit jaar staat jazzgitarist Julian Leitch opnieuw in Bozar met zijn kwartet en met muziek van zijn nieuwste album Scenes from Above. En daaruit komt deze Nightshade.

Emily D'Angelo en Sofia Muñoz met een lied van Zoltán Kodály. Een paar jaar geleden ging de wereld op slot, maar dat is gelukkig ook weer voorbij gegaan. En deze muziek is geschreven ter ere van de terugkeer naar het Rijk der Vrijheid, Cayumari, van Gabriela Ortiz, hier met het Los Angeles Philharmonic Orchestra, onder leiding van Gustavo Dudamel.

Rosalía zet de popmuziek helemaal op zijn kop tegenwoordig en ze vertrekt vaak vanuit diepe Spaanse tradities, zoals hier in La Rumba del Perdón. Zometeen het nieuws na Hideout van Talas.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Zes uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het herstel van de veenbodem in de Hoge Venen zal tientallen jaren duren, zeggen experten. De rente die ons land moet betalen om geld te lenen bereikt het hoogste punt in ruim 10 jaar tijd. En in de fertiliteitscentra komen zich opvallend meer eiceldonoren spontaan aanmelden. De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Maar dat herstel is wel nodig. Veen slaat koolstof op en dient als buffer tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat de overheid de natuur in de Hoge Venen herstelt, zegt Hans Moison van WWF.
2: We weten dat natuurherstel werkt en natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen dit soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten om daar werk van te maken en een goed plan in te dienen.
1: De Waalse regering bekijkt intussen of ze de boeren die helpen bij het blussen van de brand in de Hoge Venen kan vergoeden. Honderden boeren voeren daar al dagenlang water aan voor de brandweer of helpen er met het nat houden van de bermen. Ze doen dat vrijwillig en lopen daarbij het risico dat hun tractoren en machines beschadigd geraken. De bestrijding van de brand aan de oostflank van de Hoge Venen blijft een moeilijk punt. Dat is vlakbij de grens met Duitsland. En daar merken ze ook rook- en geurhinder. Een verslag van Gianni Palink vanuit Monschau in Duitsland.
3: De brandgeur hangt in de kleine straten van Monschau, op enkele tientallen kilometers van waar de brand woedt. De rook zie je ook hangen tussen de nevelige regen door. Dat merken ook deze toeristen uit Nederland.
4: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
5: Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
3: Deze Nederlandse vrouw woont al 17 jaar hier. Dit maakte ze nog nooit mee.
6: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. En ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
3: Het stadsbestuur raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs tot in Keulen wordt gewaarschuwd voor reukhinder. De winkeliers in Monschau merken een impact.
7: Dat zijn we gar niet gewoond, dat Monschau zo leer is.
3: Het veen brandt, er wordt gewaarschuwd voor slechte lucht en Monschau is leeg, zegt ze. Toch zien we toeristen, deze mensen doen een fietstocht en kregen mondmaskers mee van het hotel.
8: We hebben ze niet opgedaan.
9: Ze zitten nog in de tas.
8: Het had misschien wel slimmer geweest, want het is niet goed voor je, maar we hebben het niet gedaan.
1: De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar bedraagt nu ruim 3,8%. Michael van Drogenbroek, dat is geen goed nieuws.
10: Nee, hoegenaamd niet. De lange termijnrente voor ons land staat nu op het niveau dat die stond in 2012. En dat was op het moment van de naweeën van de Europese schuldencrisis. En nu zijn die rentes dus opnieuw aan het stijgen, voor bijna alle landen trouwens. Dat is al zo sinds de oorlog in Iran, begin dit jaar. En ook nu is die oorlog, en vooral dan de gevolgen ervan voor de olieprijs, de reden dat die rentes blijven stijgen. Een hoge rente betekent meer betalen om geld te lenen, wat ons land met een hoge staatsschuld voortdurend moet doen. Er gaat dus meer geld naar rente en dat weegt dan weer op de begroting. En zoals bekend is dat tekort in ons land nu al veel te groot.
1: Dankjewel, Michael. In de universitaire ziekenhuizen van Gent en Brussel en in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben zich de afgelopen dagen opvallend meer vrouwen aangemeld om eicellen te doneren. De nieuwe aanmeldingen komen er na het nieuws van afgelopen weekend dat er een tekort is aan eiceldonoren. Het aantal kandidaten is scherp gedaald sinds de regering aankondigde dat ze de anonimiteit wil afschaffen. Fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel heeft goede hoop dat er ook in de toekomst voldoende donoren zullen zijn om wensouders te helpen.
9: Het is toch hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
1: In de Verenigde Staten start een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. 29 Amerikaanse staten dagen Meta voor de rechter, omdat ze vinden dat hun sociale mediaplatformen te verslavend zijn voor kinderen. Lucas Lecluze, wat willen ze bereiken met dat proces?
11: Wel, theoretisch kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro, al lijkt dat toch onwaarschijnlijk. En het is vooral de staten niet om geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank verschijnen. Hij zal de rechter moeten overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet doelbewust hebben geschaad. En een uitspraak komt er waarschijnlijk pas eind september.
1: Dankjewel, Lucas. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Maxima morgen tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en maxima tot 22 graden. De zware natuurbrand in de Hoge Venen was opnieuw de opener. Experten van de milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds waarschuwen dat het herstel van het veen tientallen jaren zal duren en roepen de regering op om daar actief werk van te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd. Django. Robbe van Dijk.

Shark uit de sessie van drummer Moene Peters voor de twintigers dit jaar. Goedenavond en welkom hier bij Django. We trekken zo meteen de wildernis in, al blijft het nog behoorlijk beschaafd. Dankzij Jean-Philippe Rameau. Dit is een deeltje uit Les Indes Galantes. Het heet Les Sauvages.

Het Understories Ensemble met Les Sauvages van Jean-Philippe Rameau uit Les Indes Galantes. Dat was dus hoe exotische werelden klonken volgens het westerse oogpunt van Rameau. En ook hier krijgen we weer een versmelting tussen oosterse en westerse muziek. Het beste van India en Verenigde Staten komt samen in deze Jai Ganga.

De sax van Charles Lloyd, Eric Harland op drums en dan vooral Zakir Hossain op tabla. Die Indische trommels met een heel intrigerend geluid. Ook voormalig twintiger Haroon Iqbal geraakte gefascineerd door die Indische sounds. En dat is duidelijk te horen op zijn tweede album, Oh Innocent Heart.

Gate van Haroun Iqbal. De avond is nog jong, maar toch al even een slaapliedje nu van Frédéric Chopin of, met een mooi woord, een berceuse.

Een vredevol slaapliedje van Frédéric Chopin hier met Anton Rubinstein aan de piano. Als we denken aan muziek voor percussie-ensemble, dan is die vaak lichtjes, overweldigend, heel ritmisch, ook vaak snel. Maar hier gebeurt min of meer het tegenovergestelde. Alles draait om sfeer. Dit is de Percussion Collective onder leiding van Robert Van Sise met Seaborne.

To You Someday van Kinkajo. Zangeres Gabrielle Cavazza heeft haar debuut bij Blue Note uitgebracht. Diavola heet het album en ze doet echt bijzondere dingen zonder bijzondere dingen te doen. Heel gek. Dit is ze met Angelo.

Gabriel Cavazza in heel goed gezelschap, Larry Grenadier op bas, Jeff Parker op gitaar en Brian Blade op drums. Chanson is dankbaar bronmateriaal voor jazzmuzikanten. De grondstof hier is La Javanaise van Serge Gainsbourg en Romain Leleu doet er zijn ding mee.

Het Romain Leleu sextet met La Javanaise. Bijna 7 uur intussen. Nog een stukje Haydn voor het nieuws. En daarna ben ik er opnieuw met meer Django.

0: Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De situatie in de Hoge Venen blijft moeilijk, maar het vuur breidt zich niet verder uit. Dat zeggen de hulpdiensten vanavond, na opnieuw een hele dag blussen. Gianni Palink in Zoerbrood. De bluswerkzaamheden gaan ook vanavond en vannacht nog voort?
1: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
2: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Elle n'est pas encore terminée cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
1: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Dankjewel, Gianni. In Nederland is een minderjarige jongen uit België opgepakt. Hij zou gisteren in IJsden, net over de grens in Nederlands-Limburg, een buschauffeur hebben mishandeld. Volgens de politie stapte hij samen met een tweede verdachte de bus op, maar de twee weigerden te betalen en daarop ontstond een discussie. Ze schopten en sloegen de chauffeur en gingen er vandoor. De politie kon de jongen oppakken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee op de drie gezinnen in Vlaanderen vinden moeilijk betrouwbare informatie over bijvoorbeeld mentaal welzijn, uitkeringen of juridische zaken. Bij gezinnen met een zorgnood gaat het zelfs om 4 op de 5 gezinnen. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Volgens algemeen directeur Katrien Beusaert zijn er verschillende redenen waarom de informatie zo moeilijk toegankelijk is.
3: Eén, er is online heel veel te vinden, een overvloed, een stortvloed aan informatie. En het tweede punt wat speelt is, als je dan bij de juiste informatie komt, heel vaak wel op overheidswebsites, ja, is dan de uitdaging om te zien, is dit voor mij nu wel of niet van toepassing? En wat zijn de gevolgen als ik hier wel of niet op inga? En waar kan ik dat dan ook concreet gaan doen?
0: De Gezinsbond pleit voor één centraal platform waar alle informatie beschikbaar is. De Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona, waar hij een contract tekent tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri speelde 7 jaar in Manchester. Met de Engelse club werd hij 4 keer landskampioen en won hij ook 1 keer de Champions League. In 2024 won Rodri de Gouden Bal, de trofee voor de beste Europese speler van het jaar. En als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, meestal droog, maar tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten, maxima tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Blijf verwonderd.
5: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
4: Django met Robbe van Dijk.
6: Goedenavond. We beginnen met Bertrand Chamaillou. Die gaat zijn piano laten klinken als een muziekdoosje in dit stuk van Frans Liszt.

Legendo à la Villa d'Este van Franz Liszt. Goedenavond en welkom hier bij Django. We marcheren de avond in met muziek van bassist Mats Eilertsen. Heel kleurrijk en elke kleur wordt echt met zorg geïntroduceerd in de muziek. Het stuk heet March.

March, een stuk van het album Rubicon van bassist Mats Eilertsen, waarin hij voor het eerst zijn eigen composities voorstelt. Nu gaan we luisteren naar een muzikale brief van een tuinman die verslag uitbrengt aan zijn bazin.

over hoe het gaat met de tuin, terwijl zij voor langere tijd afwezig is. Maar uiteindelijk, aan het einde van die brief, lijkt er toch vooral meer aan de hand. Er is toch sprake van een zekere ondertoon van verlangen. Dit is La Lettre du Jardinier, gezongen door Véronique Chance.

De mooie blauwe hemel, filmmuziek van Ryuichi Sakamoto, hier gespeeld door Brussels Philharmonic onder leiding van Dirk Brosset. Onze twintiger Nele Vernaye schrijft heel sfeervolle muziek en geeft die muziek ook intrigerende titels. Deze heet Struikelaar.

stukken uit de live-sessie van 20 keer Nele Vernaaien. Dit is dan weer verse muziek van de nieuwste EP van bassist Alan Pribistchuk. Die EP heet Recuerdos en deze single heet Baba, hier gezongen door Clara Bosch.

Orchestra Baobab met Kumba. Zometeen Clara in concert na het nieuws van 8 uur. En na Adèle Viret met Made In nog een mooie dinsdagavond. En tot in de toekomst.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Voor en achter de schermen. Laat een klankdeken om u heen slaan. Van stemmen die elkaar dragen, omhelzen en loslaten. In het requiem van Thomas Louis de Victoria. Door Tenebrae. Vrijdag vanaf 6 uur in Clara Live met Nicole van Opstal en Carlos Sio. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Pittem in West-Vlaanderen is rond 4 uur vanmiddag een chemisch lek ontstaan in een biogas- en compostbedrijf. Enkele bewoners van huizen in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer is massaal ter plaatse, zegt burgemeester Dennis Vrijman.
2: Ja, men was bezig met iets af te breken en tijdens die werkzaamheden is er een stuk gevallen op een leiding die zwavelzuur bevatte. Dus die buis is natuurlijk beginnen lekken. Momenteel zijn de brandweerdiensten ter plaatse om te kijken hoe ze dit kunnen afdammen of dichten.
1: In de Hoge Venen blijft het vuur voorlopig onder controle, dat zeggen de hulpdiensten vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein. Collega Gianni Palink is in het dorpje Zoerbrood. Hij hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
3: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
4: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Elle n'est pas encore terminée cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
3: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
1: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. In 305 Belgische gemeenten zijn er bedelreglementen. En die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. Bedelen moet kunnen onder bepaalde voorwaarden. Dat zegt Henk van Hottegem van het steunpunt Armoedebestrijding.
5: Het is zo dat via rechtspraak, of vrij recente rechtspraak, er wel degelijk sprake is van een recht op bedelen, maar die is niet totaal. Het kan wel degelijk zijn dat er bijvoorbeeld, als het gaat over hinder van verkeer en dergelijke, dat er wordt ingegrepen. Maar in elk geval zijn er heel wat bepalingen in de huidige reglementen die echt niet door de beugel kunnen en al zeker niet een totaal verbod.
1: En de Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona. Hij tekent er een contract tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri, voluit Rodrigo Hernandez, is 30. Hij speelde 7 jaar in Engeland bij Manchester City. Hij won er 4 keer de titel en 1 keer de Champions League. Als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Namiddags en 's avonds mogelijk veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
7: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
6: Clara Classic. Met Sylvia Broekaert.
8: Een goede avond. Geniet u ook zo van de frissere zomerdagen? Wel, deze frisse avond kan u alvast doorbrengen in het gezelschap van de wereldberoemde violiste Janine Jansen, die begin dit jaar te gast was in Berwaldhallen, de concertzaal van de Zweedse radio. Samen met de wereldwijd geliefde dirigent Sir Antonio Pappano en het symfonieorkest van de Zweedse radio vertolkt ze het technisch uitdagende en muzikaal ook rijke vioolconcerto van Johannes Brahms. Daarna leidt Pappano het orkest in Richard Strauss' vroege symfonische gedicht Aus Italien, waarin de landschappen, de geschiedenis en het volksleven van Italië worden verklankt. Het vioolconcerto in D-groot van Johannes Brahms is een van de hoogtepunten in het vioolrepertoire. Het concerto vertoont een grote expressieve diepgang en een rijke orchestratie. Het is bovendien zeer virtuoos. Het is veel eisend voor de solist met de vele gebroken akkoorden, snelle toonladders en ritmische uitdagingen. Brahms begon aan dit werk in 1878 tijdens een zomervakantie aan de Wörthersee in Oostenrijk. Hij schreef het voor zijn goede vriend, de Hongaarse violist Jozef Joachim. Die laatste gaf hem technisch advies voor de totstandkoming van de solopartij. En hun gezamenlijke inspanningen waren doorslaggevend voor het uiteindelijke resultaat. De première vond plaats in 1879 met Joachim als solist. Het concerto heeft een traditionele drieledige structuur. Het omvangrijke eerste deel opent met een majestueuze orkestintroductie, waarna de solist invalt met lyrische melodieën in het hoge register. Dit deel combineert Brahms' kenmerkende warme expressie met virtuose passages voor de solist. Het tweede deel is een heerlijk liedachtig intermezzo waarin een aangrijpende hobo-solo het hoofdthema introduceert voordat de viool het overneemt. De verstilde schoonheid ervan vormt een contrast met de energieke hoekdelen. En het slotdeel zit vol met Hongaarse volksritmes en heeft een dansachtige energie. Hierin toont Brahms zijn levenslange liefde voor alles wat Hongaars is, wat tegelijk aansloot bij de afkomst van Jozef Joachim. Hier zijn violiste Janine Janssen en het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Antonio Pappano in Brahms' Vioolconcerto.

Groot applaus daar in de Berwaldhallen in Stockholm voor violiste Janine Jansen en het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Antonio Papano in het vioolconcerto van Johannes Brahms. Een toemaatje kon niet uitblijven. Na het uiterst levendig slotdeel van Brahms' vioolconcerto speelde violiste Janine Jansen nog het largo uit de sonate nummer 3 voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach.

Van een klankcontrast gesproken. Het bisnummer na het vioolconcerto van Brahms was het largo uit de derde sonate voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach in handen van violiste Janine Jansen. Het concert met het Zweeds Radiosymfonieorkest ging daarna verder met een vroeg symfonisch gedicht van Richard Strauss. In oktober 1885 bezochten componist Johannes Brahms en violist Josef Joachim de Duitse stad Meiningen. En daar was Richard Strauss aan de slag als assistent-dirigent en wel voor een uitvoering van Brahms' vioolconcerto. Bij hun ontmoeting gaf Brahms de raad aan de jonge Strauss om eens een studiereis, een soort grand tour, naar Italië te maken. Dit om inspiratie op te doen. En in 1886 bezocht Strauss dan ook gedurende 2 maanden Florence, Rome, Bologna, Napels, Capri en Pompeji. Hij dompelde er zich onder in de cultuur, de natuur en het lokale leven van Italië. Strauss genoot van de reis en putte inspiratie uit alle indrukken en ervaringen. Dit alles mondde uit in wat hij zelf een symfonische fantasie noemde, Aus Italien. De reis markeerde tegelijk een belangrijke stap in de ontwikkeling van Strauss als componist. Daarvoor liet hij zich leiden door de klassieke tradities van de 19e-eeuwse muziek, met Mendelssohn en Brahms als voorbeelden. En nu werden Liszt en Wagner zijn nieuwe muzen. Symfonieën en kwartetten maakten plaats voor symfonische gedichten, waarvan Aus Italien het eerste was. In de daaropvolgende 12 jaar zou Strauss nog 7 werken in dit genre componeren. Aus Italien bestaat uit 4 delen die elk verschillende indrukken van Italië weergeven. Auf der Campagna is een pastoraal deel dat het zonovergoten Romeinse platteland oproept. Met een rijke orchestratie en vloeiende melodieën creëert Strauss een gevoel van openheid en rust. In het tweede deel, In Rooms Ruïnen, hoor je een meer dramatische en intense sfeer. Het weerspiegelt de grootsheid en geschiedenis van de antieke ruïnes van Rome. Het derde deel, Am Strande von Sorrent, is een rustig, dromerig en lyrisch deel. Met glinsterende strijkers en een zachte, golfachtige beweging in het orkest evoceert Strauss de schoonheid van de Italiaanse kustlijn. In het slotdeel, Napolitanisches Volksleben, etaleert Strauss een grote virtuositeit. Het is een levendige en energieke finale, gebaseerd op wat de componist ten onrechte aanzag voor een traditioneel Napolitaans volkslied. In werkelijkheid was het het populaire lied Funicoli Funicula van Luigi Denza. Hoewel Aus Italien niet zo vaak wordt uitgevoerd als Strauss zijn latere symfonische gedichten, plaveide het de weg voor zijn latere meesterwerken in dit genre, zoals Don Juan en Also sprach Zarathustra. Antonio Pappano dirigeert nu het symfonisch orkest van de Zweedse radio in Aus Italien van Richard Strauss.

Ons bezoek aan de Berwaldhallen in Stockholm zit erop. We hoorden het geestdriftig applaus voor het symfonisch orkest van de Zweedse radio onder leiding van Antonio Pappano in het symfonisch gedicht Aus Italien van Richard Strauss. En dat was tot besluit van hun concert. De Italiaanse zon, die laten we nog even verder stralen met de Nieuw-Zeelandse tenor Pene Pati, die samen met het orkest Pomodoro een album opnam met Napolitaanse serenades.

twee Napolitaanse serenades, Marechiaro en O Sole Mio, met de beroemde operazanger-tenor Pene Pati, hier met Pomodoro. En dat orkest, Pomodoro, gaat nog even verder samen met violist Dmitri Sinkovski in een vioolconcerto van Antonio Vivaldi.

In dit vioolconcerto van Antonio Vivaldi musiceerde violist Dimitri Sinkovski samen met Pomodoro. En tot 10 uur is dit nog een Capricce di Ciacconna, gevolgd door een Corrente van Francesco Corbetta, gespeeld door gitarist Rolf Lislevant en zijn ensemble Kapsberger. Ik wens u nog een serene avond verder, hier bij Clara.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Bert Schabrigs. In de Hoogevenen is de brand na 5 dagen onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein voor de hulpdiensten. Collega Gianni Palink was in het dorp Soerbrood en hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
1: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
2: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Il n'est pas encore terminé cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
1: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Ja, de brand heeft 30 vierkante kilometer veen- en bosgebied verwoest. Het herstel van de veenbodem zal tientallen jaren duren, dat zeggen experts van milieuorganisatie Wereld Natuurfonds. Herstel is belangrijk, want dat gebied speelt een grote rol in de aanpak van de klimaatcrisis. Dat zegt Hans Moisson van WWF.
3: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op, die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming. En dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
0: Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een fabriek in de Antwerpse haven die waterstof zou produceren met groene stroom. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wijst naar Europa dat volgens hem te snel wou gaan met waterstof.
4: En ik denk persoonlijk ook, en dat hebben we ook in ons regeerakkoord opgenomen, dat de Europese Unie daar eigenlijk een beetje te snel is willen gaan. Ze hebben te snel verplicht om groene waterstof te gaan gebruiken en hebben de tussenstap van andere vormen van waterstof overgeslaan. En wij hebben in ons regeerakkoord ook gevraagd van kijk, Europese Unie, herbekijk dat, neem daar een tussenstap. We zijn ook eerst hybride gaan rijden, vooraleer dat we elektrisch gaan rijden zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje de tussenstap die we bij waterstof hebben proberen overslaan.
0: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen, verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn in 305 Belgische gemeenten bedelreglementen en die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Otegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
5: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
0: Sport op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan Mettebenningen in Waver, we naderen het einde van die wedstrijd. Hoe staat het daar?
6: Met nog 3 minuten te gaan staat het hier 1-1. De Red Panthers scoorden net voor de rust met een sterke penaltycorner van Stefanie van den Boren. Waren baas over de wedstrijd in de eerste helft. Spanje onherkenbaar daarin. Maar de Spaanse vrouwen zijn met een ander gezicht buiten gekomen. En ook zij konden hun penaltycorner benutten bij de allereerste poging. Het overwicht in het vierde kwart, het laatste kwart, is absoluut wel weer voor de Panthers. Maar ze moeten wel het laatste vat energie gemixt met focus kunnen openen in deze laatste minuten. Een gelijkspel is geen drama voor de Panthers. Een eventueel verlies is dat veel meer. Winst is toch wenselijk.
0: Dank je, Jonathan. Vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Verwonderd.
8: Och så avslutar vi kvintettinslaget med Charlie Parkers Aliu Ciao.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Nu de brand in de Hogevenen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag met 1 hectare en heeft 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen. Want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: Op het WK Hockey hebben onze nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Onglebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Twee voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekende een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. Samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Legs, Gimme All Your Lovin' en deze LaGrange. I'm ready for it.

0: Begin jullie speelden ZZ Top nog in Forest Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui. Temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen. Temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Rond deze tijd zou het vuur in de Hoge Venen omsingeld moeten zijn. En dat was ook het doel van de dag van de brandweer, 5 dagen na het begin van die rampzalige brand in het natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk, zo is er geen enkel blusvliegtuig, geen enkele blushelikopter kunnen opstijgen vandaag wegens het slechte weer. Maar dit is wel een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Soerbrout.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanen werk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
1: Ja, nu de brand onder controle is, is het stilaan tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de ramp. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. Dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
3: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
4: Een hele procedure.
3: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
1: Op het WK hockey hebben de nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
5: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Onglebert, Ballongia als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
1: Speelster Charlotte Onglebert is teleurgesteld, ook al blijven de Red Panthers na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland aan de leiding.
6: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn. Een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
1: Ja, die is donderdag tegen Ierland. 2 voetbaltransfers. Rode duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Hij komt over van het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen bij Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. In de playoffronde van de Champions League mocht Lukaku zowat 10 minuten invallen tegen het Franse Lyon. Toen stond de 1-1 eindstand al vast. Voor Lyon scoorde Luis Openda. In de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top en samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Legs, LaGrange en deze Gimme All Your Lovin'.

0: In juli speelde ZZ Top nog in ons land in Vorst Nationaal. En weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen, temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Zo, dinsdag 18 augustus, zit erop, een goede nacht.
1: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.